0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 3 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is de ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er woedt een grote brand in een loods in Zutphen. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. De brandweer onderzoekt nu of die asbest ook in de rook zit en waar die neerkomt. De loods, die van een afvalverwerkingsbedrijf is, moet als verloren worden beschouwd. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea, dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Bij het strand van Scheveningen zijn gisternacht 2 piepjonge vossenwelpjes gevonden, meldt Omroep West. Waarschijnlijk heeft hun moeder ze achtergelaten nadat ze verstoord werden door een housefeest op het strand. De welpjes zijn naar een dierenopvang in Amsterdam gebracht om aan te sterken. En het is nog onzeker of Lionel Messi naar het WK kan. Gisteren stapte hij bij een wedstrijd geblesseerd van het veld. Nu blijkt dat hij een overbelaste hamstring heeft. Hoe lang het herstel duurt, wordt niet gezegd. Argentinië maakt volgende week hun selectie bekend. Op 16 juni is de eerste wedstrijd tegen Algerije. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en het koelt af tot een graad of 13. Overdag wordt het tropisch warm met 30 tot 32 graden. Het kan soms ook benauwd aanvoelen. 'S Avonds draait de wind naar het noorden en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. Afgestudeerde hbo'ers hebben weinig moeite om een baan te vinden, meldt de Telegraaf. 4 op de 5 kan meteen aan de slag. Vooral in het onderwijs en de gezondheidszorg is het makkelijk om aangenomen te worden. Ook zijn hbo'ers het afgelopen jaar iets meer gaan verdienen. Amerika heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het gaat om boten die mijnen neer kunnen leggen en raketinstallaties. Volgens Amerika is het staakt het vuren nog steeds van kracht en handelden ze uit zelfverdediging. In Qatar praten de Amerikanen en Iraniërs ondertussen verder over het beëindigen van de oorlog. En in Dagblad Trouw staan meerdere rouwadvertenties voor klimaatactivist Marjan Minnesma, die vorige week overleed. Haar milieuorganisatie Urgenda noemt haar hun drijvende kracht en hun kompas. Ook haar familie en andere klimaatclubs hebben een rouwadvertentie geplaatst. Marjan Minnesma leed aan kanker, maar hield dat stil. Ze was 59. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Everyone from left to right, van Holland komt ze dan. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele mand vol. Op naar...

Als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwaar verkeersongeluk in Westkapelle in Zeeland zijn 5 mensen gewond geraakt, onder wie 2 jonge kinderen. Ook zat er iemand bekneld. 2 mensen zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, een derde met de ambulance. Er zijn steeds meer ziekmeldingen onder mensen die voor de gemeente werken. Afgelopen jaar zat 7% ziek thuis, dat is het hoogste aantal in 20 jaar. De stijging komt vooral doordat er meer langdurig verzuim is, bijvoorbeeld door een burn-out. Veel gemeenten hebben te maken met een hoge werkdruk door personeelstekort. De Belastingdienst is boos op PostNL en stapt naar marktwaakhond ACM. Volgens het FD wil de Belastingdienst een andere partij de blauwe enveloppen laten bezorgen, omdat PostNL straks niet meer de volgende dag bezorgt. PostNL zou daar volgens de Belastingdienst een stokje voor hebben gestoken, door kleinere concurrenten geen kans meer te laten maken. En voetballer Ismaël Saibari is uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Dat gebeurde bij de Eredivisie Awards. Saibari werd dit seizoen met PSV kampioen. Ajax-aanvaller Mika Gods werd uitgeroepen tot talent van het jaar. Trainer Serena Wiegman kreeg een oeuvreprijs voor haar verdiensten in het Nederlandse voetbal. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hey, ik kan niet werken vandaag.
6: Hoezo?
5: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je Oranjekoord en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
7: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is de muziek

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Ongeveer 140 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in een congreshal in Groningen. Net als de afgelopen dagen was er niet genoeg plek bij het AZC in Ter Apel. Het was de laatste nacht dat de noodopvang in Groningen beschikbaar was. Waar de asielzoekers de komende nachten moeten slapen is niet duidelijk. Een Nederlandse vrouw die al bijna 50 jaar vermist is, is misschien in Noord-Korea. Dat schrijft de Telegraaf. Lady Kaspersma verdween in 1978 in Ierland en werd nooit meer gezien. Waarschijnlijk is ze ontvoerd en via Libanon naar Noord-Korea gebracht. Het is niet bekend of ze nog leeft. Provincies en gemeenten hebben meer geld nodig om bruggen, tunnels en kades op te knappen. Ze waarschuwen in het AD dat er al veel achterstallig onderhoud is en dat dat alleen maar meer wordt. Zo is er nog geen geld voor het vervangen van de Haringvlietbrug in 2030. Dat kost minimaal 1 miljard. En in het Engelse Gloucester wordt elk jaar een beroemde wedstrijd gehouden waarbij een kaas van een heuvel af wordt gerold en mensen er achteraan rennen. Dit jaar is die wedstrijd gewonnen door een Nederlander, Niels Wennemars, de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Als winnaar mocht hij de kaas mee naar huis nemen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het 30 tot 32 graden. Soms kan het ook benauwd aanvoelen. Vanavond draait de wind naar het noorden en koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws.
3: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.

0: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
1: Glitter chalets en staakcaravans.
2: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo! Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
7: En met extra korting. Zullen we? Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts.
15: Oranje koorts.
16: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
17: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Ja, goedemorgen. Iets over zes op de dinsdagochtend 26 mei vandaag. We zitten in de zomerse lente. Jongens, jongens, wat een weer vandaag. We gaan richting de 30 graden en op sommige plekken daar zelfs overheen. Op dit moment in elk geval nog geen stilstaande cabrio's op de snelweg. 0 kilometer aan vertraging volgens de ANWB.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Betekent dat wij kunnen beginnen aan het ochtendprogramma van vandaag. Met zometeen muziek van Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: en Jong en Dom bij Radio NL.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Zo, hele goede morgen. Het is 6:10 op de dinsdagmorgen. 26 mei is het vandaag. Vandaag weer een prachtig mooie stralende dag voor de boeg. Zoals gezegd, temperaturen zo rond een graad of 30. En daaroverheen. Even een blik op het nieuws voor deze dinsdag, de 26e. Het gaat over de eindexamens. Steeds vaker wordt er namelijk een eindexamen Arabisch of Turks afgelegd. Die staan vandaag en morgen op het programma. Die vakken zijn steeds populairder. In 2022 deden 186 leerlingen eindexamen Arabisch. En inmiddels is dat getal gestegen naar 401. Ook bij het Turks nam het aantal trouwens flink toe. Van 91 naar 338. Het zijn niet de enige talen waar steeds vaker eindexamens worden afgelegd. Ook het Fries dat wordt steeds vaker gedaan. En zal binnenkort ook verplicht zijn op scholen in Friesland. Dan andere zaken. De noodklok luidt over de infrastructuur in Nederland. Dat meldt het internationaal of interprovinciaal overleg, hè, zo het IPO. Daarvoor waarschuwen ze namelijk. We staan de komende jaren op veel plekken in Nederland langdurige afsluiting te wachten. Als gemeenten en provincies niet meer geld gaan krijgen om verouderde bruggen, tunnels, kades en sluizen op te knappen. Daar wordt dus voor gewaarschuwd. Voor onder meer de Zeelandbrug, de Haringvlietbrug, de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren en de Zwarte Waterbrug bij Hasselt. Daar is dus momenteel onvoldoende geld voor. Maar die dingen moeten natuurlijk wel onderhouden worden. En dat betekent dat het binnenkort hommeles kan gaan worden onderweg. Ja, tenzij er meer geld naartoe gaat, maar dat is natuurlijk nooit aan de orde. Dat voor binnenkort. We kunnen extra lang file rijden. Ik denk dat de fiets weer mode wordt. Ja, dat kan.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, nou dan. We zijn begonnen voor deze dinsdagmorgen. En dat beginnen, dat doen we gezellig met z'n allen. Jouw tekst of audiobericht mag je doorsturen via de app van Radio NL. Wat staat er vandaag op de agenda? Of ben je afgelopen dagen met het lange Pinksterweekend al lekker verbrand? Wat wil je vermelden? Laat van je horen. Draaien wij Zomer van André Hazes.

0: Hey, dit is Joey Nicolai en de tante uit Texas. Zo, daarvoor André Hazes. Het is 7:10. Goedemorgen. Ga naar onze vrolijke vriend, onze Ad voor de spreuk van vandaag. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag weer dinsdag, 26 mei. En de spreuk van vandaag die luidt: het is fijner om ergens naar te verlangen dan om je zorgen te maken.
0: Mooi.
1: Blijf dus dromen van wat je graag wil. Ik wens jullie nog een prettige dinsdag. Smeer goed in en welterusten.
0: Ja, vooral het laatste is belangrijk vandaag. Dankjewel, Ad, voor deze dinsdag. En tot morgen. Auf Wiedersehen.

0: Ja, tuurlijk. Met Lars, goedemorgen. Met wie?
1: Larske!
0: Nou, Niels, goedemorgen.
1: Vriend, het is niet te doen op het asfalt.
0: Hoezo is het nou al zo warm?
1: Het is ongelooflijk warm. We hebben de hele nacht doorgewerkt. En we moeten nog een paar uurtjes. Dus ik dacht, wat is het toepasselijker dan Ali en Doetie de Vries? Late at night.
0: Late at night. Ik had toevallig een meewoentje net even weggeklikt. Ik dacht, ja, die draaien we heel vaak 's morgens vroeg. Maar jij denkt, die moeten we even doen.
1: 100% doen en er moet meer gemeewoed worden.
0: Moet meer gemeewoed worden. Ik neem het mee in de eenkoppige redactievergadering. Dankjewel, Niels.
1: Hoi,
0: hoi. Yo, mooie dag.
2: Morgen, Lasje. We zijn er weer bij op Dida Dolle Dinsdag. Ja, we gaan vandaag even een lekker dagje naar. Een bootcamp toe, even lekker midden in het bouwputje. Lekker warm staan. Heerlijk. Helaas, het was verder je weekend.
0: Lekker.
2: Was zo lekker werken. Nou, mensen, werkzaamdag al, maakt een mooi dagje wel. Hey, en Rudy, is Lisette ook al uit bed of hoe is het? Hey, tot zo hè, koffie warm.
0: Ja, koffie warm. Ja, nee, lekker weekend gehad. Het was fantastisch weer om eventjes natuurlijk de hoge drukker bij te pakken. Dus dat klusje dat stond al een tijdje op mijn lijst. Dat was het moment eindelijk daar. Hebben we nog even weten uit te stellen. Ik zou het zaterdag doen. Ik heb het gisteren gedaan. Ik heb direct maar even die grote Hedera gesnoeid. Dat grote groene ding. Ja. Er is mij ook maar verteld dat het een Hedera heet. Weet ik veel wat dat is. Ik heb de Bosjes gesnoeid. Daar kunnen we het op houden. Maar goed, dat was alleen gisteren natuurlijk. We gaan naar de app. Rob, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Het wordt vandaag warm.
0: Ja.
3: Heel warm.
0: Punt.
3: Rob Zorn zou zeggen, het wordt bloedje heet.
0: Ja.
3: Daarom lijkt het me wel leuk om de dag te starten met bloedje heet van Rob Zorn. Wat denk jij daarvan?
0: Nou, dat is inderdaad wel even een goeie. Die zetten we zeker op de lijst voor vandaag.
4: Hey, Lassie! Ja, er is weer. Niks is door de wandel en de vloer. Flora en Flitser en ook weer naar een handenpartij. Na een lang weekendje. Maar ook dit lang weekendje was eigenlijk toch wel weer te kort.
0: Te kort, ja.
4: Lekker weertje erbij. Tijd een sappie en een appie. Maar we klappen er weer op. Onderweg Noosloos Beken. Mensen, maak er allemaal een mooie dag van. Lassie. Laat ze maar weer voorbij komen. Hou de wet. Zo, was de wand.
0: Yes. En tot morgen, Flora Flitsertje. Nou. We zijn lekker begonnen aan deze warme dinsdag. Ja, oh.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
4: Tot snel op 247wood.nl.
3: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis lang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
11: Weer die klote muggen in huis.
12: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Heerlijk!
12: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Het hele verhaal
0: verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: RadioNL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag erg warm, tropisch warm zelfs. Temperaturen volgens het KNMI deze dag overal boven de 30 graden. 30 tot 33 graden, dat is wat er voor vandaag voorspeld is. Ook een hoge UV-index, UV-index 7. Dat is erg hoog, betekent dus dat het advies is om zelfs uit de zon te gaan. En om je anders in elk geval goed in te smeren. Dan heb je er alles aan gedaan. Morgen beduidend frisser dan vandaag. Met dan de temperaturen die niet boven de 25 graden uitkomen. Dan nu het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is het zo druk dat alleenreizende mannen niet meer welkom zijn. Maar straks zijn vrouwen en kinderen ook te klos, vreest het Rode Kruis. Mensen vragen massaal een extra stroomaansluiting aan nu het nog kan. Over een maandje krijg je die niet zo makkelijk meer, schrijft de Telegraaf. Er is bijna geen plek meer op het stroomnet. En een grote brand heeft een loods van een timmerbedrijf in Zutphen verwoest. Er viel niets meer te redden toen de brandweer arriveerde. Die er alles aan deed om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast.
2: Oké, dan dankjewel. Verder voor deze dinsdag de 26e. Naast hoge temperaturen uiteraard ook zomerse muziek. We hebben er zo meteen eentje voor je bijgezocht van Stef Eckel. Eentje die we al een tijdje niet meer van hem hebben gedraaid. Maar daar zo meteen meer over. Nu eerst de zaken op de Nederlandse wegen. Dennis bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen Lars. Nou, de eerste file staan er al. Er staat 140 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel 10 minuten vertraging. En verderop tussen Geldermals en Everdingen doe je er een kwartier langer over. Dat komt door een vrachtwagen met pech. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Geertruidenberg en Lexmond bij elkaar opgeteld een 20 minuten vertraging. En Flitsmeister meldt een camera langs de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 68,5.
2: Kijk eens, Dennis, dankjewel en tot de volgende.
4: Tot zo.
2: Na Stef Eckel ook nog even een klassiekertje onderweg. Dan doen we de kast van opa even open.

0: Goedemorgen, Lars.
1: Goedemorgen.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met Lars van Dijk.
1: Zo, hè. Het is bijna 6:45. Betekent dat onze Tini van de receptie de nachtegaal van de vroege morgen zometeen weer onder de douche mag gaan stappen. Even kijken welk liedje ze vandaag voor ons heeft ingestudeerd. Weet trouwens dat... Ja, dat is even tussen jou en mij, hoor. Maar Tini speelt ook op de fluit. Ja, dat is echt waar. Die heeft daar blokfluitles voor, dus... Misschien dat we dat binnenkort eens eventjes moeten proberen. Ik weet niet hoe zo'n ding fungeert in een vochtige ruimte, maar... Eens even kijken of we dat uit onze kast kunnen trekken, hè? Goed, eerst eventjes andere zaken voor de dinsdagochtend.
3: Hey, Laske! Goedemorgen! Clubje op goedemorgen! Nou, lekker lang weekend gehad. Hohoho, wat een weer, hè? Nou, ik zou zeggen, we gaan weer aan de bak. Zolang het duurt natuurlijk. Dus ze zeggen iedereen een fijne werkdag. In ieder geval ook Joe de Baco, Rieti. En ik kom bijna niet meer uit mijn woorden, maar de mazzel en tot morgen. Hatsé.
1: En tot morgen. Mooi voor de voetballiefhebbers in Noordwijk. Daar is namelijk WK-debutant Curaçao aanwezig om te trainen. Hè? Vloggie van Dick Advocaat. Dick dat in Nederland komt voor zijn trainingskamp. Nou, als je wil oefenen voor wedstrijden met warme temperaturen... dan is vandaag inderdaad wel de dag. Laat me dan denken aan dat liedje van... Goh, hoe heet hij ook alweer? Gaat over Dick Advocaat, inderdaad, WK van 10 jaren terug. Als Dick me help nodig heb, dan belt hij me maar thuis. Dat liedje. Want hij zit in Amerika en ik zit voor de buis. Dat is perfect voor dit jaar. Dus... Gaan we nog wat mee doen? Die zet ik even op de lijst voor vandaag, werkzaamheden.
4: Ja, goedemorgen, Lasje en alle luisteraars, een hele goedemorgen. Zo, dat was weer een mooi, lekker lang weekend, lekker warm. En die temperatuur die zet nou mooi om deur vandaag, dus er wordt weer zweten vandaag. De zon die brandt er weer mooi op, dus hij begint nu al. Dus dat komt helemaal goed, lekker warm, lekker warm. Dus lekker mooi bijpassend plaatje bij je en ik ook die dan. Ja, zomertijd, vakantietijd, een dagje naar het strand en dan lekker de bruin gebrand.
1: Ja, mooi.
4: Ja, zomertijd, vakantietijd, zet toch al je zorgen aan de kant. Yo, het is vandaag en maak er wat moois van. En smeer hoe goed in, want anders word je rood. Hatsé, yo, later!
1: Later, en inderdaad, een mooie dag. Ik heb hem gevonden.
5: In de voetballerij.

Dick Advocaat natuurlijk met Curaçao naar het WK voetbal voor dit jaar. Dus was voor het WK van 94 was dit. Dus even zien, dat moeten we op de werklijst zetten voor vandaag. Eerst even andere zaken. Onze Tini van de receptie, het is haar moment to shine. Ze mag voor ons onder de douche gaan stappen. Ze zingt een liedje, ze lalt een liedje. En aan jou de vraag om eens even te kijken of je er misschien ook daadwerkelijk eentje in herkent. Ja la, ja la la la la la la la. We zijn op zoek naar de titel van de plaat. Dat is voldoende. Kraantje gaat stromen en daar komt ie. Oh. Hij is wel lastig. Zal voor velen een oja-momentje moeten gaan worden zometeen. Onze Tini van de receptie. Welk liedje landt ze zojuist?

0: hierin wisten te herkennen. Ik zie wel veel die een beetje in de richting zitten van, maar... Ja, het is fout, zeg maar. Fout is fout natuurlijk. Martini van de receptie heeft ons lastig gemaakt deze dag. Welk liedje denk jij dat het is, Kylie?
1: Ja, ik dacht van Good Old Hank Wengaard met de vlam in de pijp.
0: Met de vlam in de pijp. In de pijp rij ik door de Brennerpas, ja.
2: Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas.
0: Hij was misschien beter geweest als Tini deze keer wel de blokfluit in handen had.
1: Misschien wel, maar ja. Zo was het mensen nog wel een uitdaging.
0: Ja, nou ja, goed, dat mag wel een keertje lastig zijn, toch?
1: Zeker. Nee. Maar zo net na de week van Henk Wijngaard, zeg maar... Dan moet je mij toch wel herkennen, hè?
0: Ja, dan zit hij er nog wel in. La la la la la la, ja la la la la la la. Nou, mooi.
1: Ja, zeker. Nou. Tom en Diesel, die had de doorslag gegeven voor mij.
0: Dat was de doorslag. Nou, top. Gaan wij hem voor je draaien, Kylie, met een vlammende pijp. Ja. Henkje Wijngaard.
1: Yes, helemaal goed, merci.
0: Dankjewel en een mooie dinsdag, hè. Geniet van het zonnetje vandaag.
1: Ja, dat gaan we doen.

0: huishouden op deze vroege morgen. Aan jou de vraag welk liedje zingt ze ook alweer. Kylie aan de telefoon, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Lars.
0: Wanneer was ik jou vertel dat je de enige bent met het goede antwoord, Kylie?
1: Ja, dat is eigenlijk bijna niet te geloven.
0: Hey, nou ja goed, het is bijna waar. Want er zijn maar weinig mensen die het liedje...

0: die op me wacht.
1: Had er misschien een beetje fantasie bij nodig.
0: Met de vlam in de pijp.
1: Ja. La, la, la, la, la. Ja.
2: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
4: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
5: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
4: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
5: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
6: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Nog geen op zoek naar pellets?
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
9: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Voor de stratenmaker, deboerdrachten.nl met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
11: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
10: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Hazerswoudendorp.
12: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
13: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
12: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
13: Op het mooie Ameland.
12: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
14: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het Rode Kruis is bang dat het zo uit de hand loopt in Ter Apel dat straks ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn. Door de drukte in het aanmeldcentrum worden nu alleenreizende mannen geweigerd. Die moeten dus ergens anders ondergebracht worden. De afgelopen dagen was dat in een congrescentrum in Groningen. Een nieuwe aansluiting op het stroomnet is vanaf begin juli niet zo makkelijk meer te krijgen. En daarom vragen veel mensen er nu nog snel een aan, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt vooral in het noorden van het land en in het zuidoosten. In de provincie Utrecht kun je vanaf juli zelfs fluiten naar een nieuwe laadpaalaansluiting. Een grote brand bij een timmerbedrijf in Zutphen vannacht. Van een grote loods is niets meer over. Voor de brandweer viel er weinig meer te redden. Die probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur oversloeg naar gebouwen ernaast. Er is ook asbest vrijgekomen, maar de deeltjes zijn niet in de omgeving terechtgekomen. Een K-popband BTS heeft de American Music Award gewonnen voor Artiest van het Jaar. Die prijs gaat naar de artiest die de meeste stemmen van het publiek krijgt. BTS won ook een prijs voor hun single Swim. Die werd verkozen tot meest populaire zomerhit. De awardshow in Las Vegas werd geopend met een optreden van de Koreaanse popband. Het weer van Weer Online? Het wordt zonnig en tropisch warm, 30 tot 32 graden. Het kan ook benauwd aanvoelen. Vanavond koelt het een beetje af. En dat was het ANP-nieuws.
18: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
19: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aicvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Score jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
21: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
22: Lekker zoet.
21: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
23: Dan gaan we vieren.
21: Aldi.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
22: Dat is nog eens voordeel.
21: Ja, dus...
25: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
8: Ja, goedemorgen. 7:05 op de dinsdagmorgen bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Lars. Er staat net geen 230 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. Op de A2 bijvoorbeeld vanuit Den Bosch naar Utrecht. Eerst tussen Veghel en Waardenburg een kwartier vertraging. En een stukje verderop bij Beest 10 minuten extra. Dan de A15 richting Europoort. Bij Brielen een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ben je 20 minuten extra kwijt tussen Breda Noord en de Moerdijkbrug. Flitsers. Daar kan ik kort over zijn. Die worden op dit moment niet gemeld.
8: Dat is lekker. Tot zo weer, Dennis.
9: Hoi, hoi.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Laat van Dijk!
8: Met zometeen uiteraard het keuzemoment van deze dinsdagmorgen. En muziek is onderweg van Thomas Bergen.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: vraag ik me wel eens af. Wat maakt muziek nou uiteindelijk een beetje zomers? En ik denk dat ik het gekraakt heb. Want heel veel liedjes hebben natuurlijk lallen met z'n allen. Alleen net als dit liedje van Thomas Bergen is het dan in plaats van la-la-la-la-la... tu-tu-tu-tu-tu. En dat zien we vaker de laatste tijd. Want we hebben Kino van der Graaf natuurlijk. Liedje hebben we al een paar keer gedraaid hier bij Radio NL. Kan je ook van andere artiesten kennen trouwens, want het is niet helemaal origineel, maar komt-ie. Zie. En had dit vervangen voor... Dan was het hele zomers weer direct weg, dus... Hey. Nou ga je het altijd horen. Goed, even andere zaken voordat we naar het keuzemoment van vandaag gaan. Hebben we twee leuke liedjes zo meteen, hoor. Even het nieuws van deze dinsdag. Het gaat over de Amerikaanse president Trump. Die ondergaat vandaag namelijk de tweede medische keuring van zijn tweede ambtstermijn. Hij is 79 jaar en er wordt langer gespeculeerd over de conditionele toestand van ome Donald. Vandaag gaan we daar dus meer over horen. Dan koningin Maxima, die bezoekt in Leiden het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Daar is een afkorting voor, het KITLV.
1: Het is een grapje, hoor.
0: Nee, dat is geen grap. Het instituut is in 1851 opgericht om kennis op te doen en te documenteren over de koloniën die Nederland destijds had. Het KITLV bestaat dit jaar 175 jaar. Jongens. Een verjaardag die niet velen mogen vieren. Ja, en meer zaken. Het gaat over verzuim bij gemeenten. Het ANO-fonds Gemeenten, dat cijfers bijhoudt en vandaag dus publiceert over dat verzuim, is het dit jaar het hoogst in ruim 20 jaar. Het verzuim onder personeel van Nederlandse gemeenten is vorig jaar gestegen naar 7,1%. En dat is fors. Gevolgen hiervan zouden zijn een toenemende werkdruk en stress in de privésituatie. Bijna driekwart, 72%, nam maatregelen om de werkdruk te verlagen. En 73% van de gemeente had het afgelopen jaar een personeelstekort. Vooral vacatures in ruimtelijke ordening, wonen en ICT zijn moeilijk te vervullen. Dat zegt dus het ANO-fonds. Precies de domeinen die cruciaal zijn voor woningbouw en de energietransitie. Goed, dat voor gemeenten en verzuim. Gaan wij naar het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar. Twee die mooi passen bij zo'n dinsdag als vandaag. We hebben Zangeres zonder naam op keuze A staan. Mexico. En een beetje is voor Saskia en Serge. Pilsje in de zon. En jou de vraag, waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Keuze A voor dit liedje. Mexico. Ja. Mexico. Ach.

Keuze A voor Mexico. En een B voor Saskia en Serge. Ach. Nou, kunnen we ze allebei draaien. Maar... Ik zag nog voordat hij met drinken begon. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit?

keuze aan deze morgen voor Mexico. Zangeres zonder naam en een beetje is voor Saskia en Serge met hun pilsje in de zon. Waar gaat de voorkeur naar uit? Een aardje of een beetje mag je doorsturen via de app van Radio NL. Draaien we nu Factor Frank. Frank Boeijer groep.

We zijn aangekomen bij het keuzemoment van vandaag. We hebben twee liedjes tegenover elkaar en aan jou de vraag welke van de twee het mag worden. Je hebt ze inmiddels gehoord. Jouw stem is welkom via de app van Radio NL. En een tekstberichtje, audio-appie, alles mag. Zolang de letter A of de letter B naar voren komt, dan kunnen we het namelijk meenemen in de peiling van vandaag. Stemmen tellen doen we binnen nu en 60 seconden. Keuze A voor zangeres zonder naam en Mexico. En een beetje is voor Saskia en Serge het liedje Pilsje in de zon. Twee toepasselijke voor deze dinsdag. Maar welke komt er als winnaar uit de bus? De tijd zal het ons leren. Een A'tje mag je insturen voor deze Mexico.

0: Zangeres onder naam. Mexico. En naar Mexico.
1: Mexico.
0: Ja, en dat waren de ruiten. Mexico. En keuze B voor Saskia en Serge.
2: Ik zag nog voordat hij met drinken begon.
0: Al makkelijker mee te zingen qua toonhoogte.
2: Ja.
0: Niet dat het dan wel goed is trouwens.
2: En dacht ik wou dat ik dat
0: keuze B voor Saskia en Serge. Het pilsje in de zon. Eens even kijken welke we mogen gaan draaien vandaag. Tekst of audio appies en welkom in de app.
3: Goedemorgen Lars. Voor mij vandaag een A'tje.
0: Staat genoteerd Hein, dankjewel. Dan is het een A'tje voor Cindy vanuit Lelystad. Keuze B voor Nicky vanuit Vrois. Ralf uit Zutphen, die gaat voor een A'tje. En B voor Jesper uit Heet en Appie van Mark.
4: Ja, goedemorgen. Nou, doe maar een beetje hoor. Groetjes.
0: Een beetje ook voor Jannik van het Haarlem. Een A'tje voor Ali uit Assen. Een beetje voor René uit Monster en Appie van Leslie.
5: Doe maar A, Mexico, Mexico.
0: Ja, dat bedoel ik. Siebold uit Rode, die gaat voor keuze B vandaag. Dan is het een A'tje voor Mark van het Asten. Atje uit Huibergen, die gaat voor keuze B.
6: Goedemorgen, Laske. Doe maar lekker. Met nummerke B, B, B, B. Want een pilsje in de zon is altijd lekker, jong.
0: Staat genoteerd, dankjewel.
7: Keuze A, A, A.
0: Aldus, Grat vanuit Kaatsheuvel. Een A'tje voor Frank vanuit Zuidwolde. Dan is het een A'tje voor Bo uit Biervliet. Een A'tje voor Andy uit Etten-Leur. Etten. Maria uit Veldhoven, die gaat voor een A'tje. Volkert, ook uit Kaatsheuvel, die gaat voor keuze B. Een A voor Daan uit Klazina Veen. Dan is het een B'tje voor Yvonne uit Grijpskerk. Keuze A dan voor Stef vanuit Veldhoven. Neem er nog even een audio-appie mee.
8: B, B, B, B, biertje in de zon.
0: Ja, het is geen overwinning met vlag en wimpel, zeg maar. Niet met kop en schouders, maar het is toch wel keuze A. En daar is niks mis mee. Zangeres zonder naam.

0: Dekbed.com, de zachtste dekpedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
3: Weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
7: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
14: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
13: Nee joh, tuurlijk niet.
14: Oh, gelukkig.
13: En luister hem hier, bij Radio NL.
15: Die laatste had ik niet moeten nemen.
13: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
15: Het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
16: Dag een keer.
15: Die laatste had ik niet moeten nemen.
14: Ja, prima zo.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
19: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
20: Lekker zoet.
19: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
21: Dan gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
24: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Het is warm vandaag. Tropisch warm met temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. Het kan in het zuidoosten ook erg benauwd aanvoelen. Aan het einde van de dag koelt het middag een klein beetje af. Zeker in het noorden gebeurt dat zo. Morgen is dan ook frisser dan vandaag. Met 17 tot 25 graden. Dan nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Tweede Kamer wil dat boswachters goed bewapend worden, meldt RTL. Ze moeten nu kiezen of ze een hond of een vuurwapen willen, maar dat is veel te weinig als ze naar een drugsdumping moeten. In het noorden en zuidoosten van Nederland vragen mensen massaal een extra stroomaansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Vanaf juli krijg je die niet zo makkelijk meer, omdat het stroomnet bijna vol zit. En het Rode Kruis is bang dat binnenkort ook vrouwen en kinderen niet meer welkom zijn bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nu moet er al een andere slaapplek worden gezocht voor alleenreizende mannen, omdat het er te druk is.
2: En de ANWB verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooij. Goedemorgen.
4: Een hele goede morgen. Er staat net geen 490 kilometer file. Het is vooral druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. En op een paar wegen staat het daarnaast ook nog eens een keer vast door ongelukken. Zoals de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Brielen doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West doe je er 25 minuten langer over. Hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee tussen knooppunt Hooipolder en Made een kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook daar. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7 van Horen naar Den Oever bij 51,7. En op de A67 vanuit Eindhoven naar Antwerpen bij 14,7.
2: Dank je, Dennis.
0: Radio NL. Dit is deze week de

0: Sineke met de Hollandse Nieuwe van deze week. En mocht je denken, hé, dat komt mij bekend voor, dat kan.
1: Ik doe wat ik wil. Ja. Ik wil wat ik doe. Wat een ander ook zegt. Ach, wat doet het er toe.
0: Maar het tweepuntje, dat gaan we vaker draaien deze week.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: 10 minuutjes over 7:30. Goedemorgen op de dinsdag. Met tijd voor het dobbelspel van vandaag. We hebben de dobbelsteen in de welbekende mok zitten. Aan jou zo meteen om een liedje te verzinnen en door te sturen via de app van Radio NL. Eerst even kijken naar de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij zo meteen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje dat gaat over een lach. 2 staat voor categorie tijd. Nummer 3 staat voor samen. Bij een 4 zoeken wij liedjes die gaan over, hou je vast, lichaamsdelen. Ja. 5 is nog eens dobbelen. En bij nummer 6 mogen we pimpampetten. Zoeken we plaatjes waarvan de titel begint met de letter L.
3: Oeps.
0: Eerst even kijken wat het mag gaan worden. Daar gaan we. Het is nummer 1 geworden. Nou, hey. Betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die gaan over de lach. Nou, nou.

Winneke Alberti. Ach, deze hoor je niet vaak van de groetjes uit Rio. Het is toch vaker een ome Jan of zo. Dat ligt toch wat meer voor de hand. Maar ja, deze is perfect. Fantastisch. Groetjes uit Rio. Met dus inderdaad de groetjes ook van haar ome Jan. Die is nog altijd even lief. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie lachen. En jouw suggestie daarvoor mag je doorsturen via de app van Radio NL. Deze die kwam bijna als

0: de categorie lachen in het dobbelspel van vandaag. Oké, jouw liedje mag je dus doorsturen. En dan kan je je aansluiten bij deze dinsdagmorgen. Dacht je anders van een liedje van Guus Meeuwis?
1: Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden. De licht uitgedaan.
0: Ach, tranen gelachen, daar kwam Mark mee op de proppen. Vanuit IJsden. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Een hazesje natuurlijk.

0: Ferdy Lancee. Veel gedraaid in het ochtendprogramma, maar het is alweer even geleden. Ja. Als ze lacht, dan lacht ze echt. Even bellen met Steen Wijkerwold. Als ik het daarmee correct heb, Lianne die heeft een liedje doorgestuurd. Eens even horen hoe het is daar in Steen Wijkerwold. Ja, het zal wel warm zijn, denk ik. Dat dan weer wel, maar... Hey, Lianne, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, wat staat er vandaag op de agenda, Lianne?
1: Een dagje werken.
0: Ja, ja, lekker. Binnen of buiten?
1: Helaas binnen.
0: Ach, hè.
1: En mag, ja, ja.
0: Mag ik vragen of je daarbij zeg maar, ook de korte broek aan mag? Of het rokje of zo? Of?
1: Nou, helaas niet.
0: Nee, wat doe je?
1: Ik werk bij de Gamma.
0: Ja, precies. Ja, dan snap ik hem inderdaad. Dan is het de warme werkbroek, zeg maar.
1: Ja, ja.
0: Hey, liedjes voor het dobbelspel van vandaag. We zijn op zoek naar de lach. Jij gaat in een combinatie met een zonneschijntje, hè?
1: Ja, die is toch de leukste. Van de wannabes.
0: De goed gevonden. Lianne, succes vandaag in de Gamma en een mooie dinsdag.
1: Dankjewel, werk ze.
2: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn. Mensen.

0: De editie met een Spaans pepertje, de wannabes. En goedemorgen, zonneschijn. Het dobbelspel van vandaag staat in het thema De Lach. En daar zijn er genoeg van gemaakt, daar kunnen we veel voor draaien. Wat dacht je van deze van Frank van Etten? Lach en leef je dromen van Frans Duits. Dat zegt Monique van het American. Rickard Valkenswaard. Die gaat inderdaad voor Guus Meeuwis. Tranen gelachen. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Deze zagen we ook voorbij komen. En dat is het liedje met de meest gemaakte lach die er is volgens mij. Jens die gaat voor Nick en Simon.
1: Zo snel gaat de mooie tijd. Dus lach maar.
0: Ja. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Corrie Konings en John de Bever. Jouw stem, jouw lach en jouw blik. Ja, dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie lachen. En jouw liedje was daarvoor welkom. Even gauw bellen met Marco uit Beneden Leeuwen. Eens even je zorgen en even kijken. Ja, Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, ik dacht, wie belt er nu weer?
0: Ja, wie belt er nu weer? Hey, als we
2: ik zit in de auto, maar op weg naar het werk. Dus,
0: Ja, nee, ik snap het inderdaad. Drukke zaken vandaag, denk ik.
2: Ja, de hele dag, hè.
0: Hey, als we het hebben over een lach, is er eigenlijk maar eentje die je echt kan draaien.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Je mag het zeggen.
2: Dat is natuurlijk John de Bever, hè. Jij krijgt de lach niet van mijn gezicht.
0: Natuurlijk. Marco, dankjewel en een mooie dinsdag.
2: Oké, jij ook.
3: Daar waar nog was. En zo voorkom ik

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu. En vraag vandaag nog een offerte aan.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
6: normaal meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het is onverantwoord om boswachters onbewapend naar een drugsdumping te sturen. Daarom wil de Tweede Kamer dat ze beter bewapend worden, meldt RTL. Boswachters zijn boa's en dus moeten ze een vuurwapen, een hond en een wapenstok krijgen, vindt de VVD. Die noemt het belachelijk dat ze nu moeten kiezen wat ze willen. Een aansluiting op het stroomnet wordt schaars vanaf begin juli. En daarom vragen mensen in het noorden en zuidoosten van het land nog snel een extra aansluiting aan, schrijft de Telegraaf. Ook voor huizen komt er een wachtlijst. En daarom zijn mensen bang dat ze zonder extra aansluiting straks geen warmtepomp of laadpaal kunnen nemen. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk wat er in Ter Apel gebeurt en is bang dat straks vrouwen en kinderen ook niet meer welkom zijn in het aanmeldcentrum. Nu is er al een stop voor alleenreizende mannen omdat het te vol is in Ter Apel. Zo moesten vannacht 140 asielzoekers slapen in een congrescentrum in Groningen. En het is voor het eerst duidelijk hoeveel een blessure kost van een topvoetballer. Onderzoekers van de UEFA hebben blessures van Champions League spelers gekoppeld aan hun salarissen. En dan kom je uit op 1 tot 2 miljoen euro per maand. Opvallend is dat als er een nieuwe trainer komt, de kans op blessures toeneemt. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al 25 graden. Wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP Nieuws.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: heerlijk.
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
2: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. IC Visser. Komt goed.

0: Score jouw gratis WK Bouwboxer. Ice Visser. Komt goed.
1: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 per se gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 per se gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: 8 uur geweest, zometeen hoor je welke Nederlandse regio we mogen feliciteren met de allereerste hittegolf van 2026. Eerst andere belangrijke zaken. Dennis Mooij bij de ANWB, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. 630 kilometer file staat er. Het is druk op de wegen vanuit het zuiden naar de Randstad. Zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Everdingen doe je er bij elkaar opgeteld 35 minuten langer over. Op de A15 richting Europoort. Tussen Hoogvliet en Brielen. Nog 20 minuten vertraging door een ongeluk eerder vanochtend. Maar de weg is hier weer vrij. En op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum doe je er 20 minuten langer over. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Den Haag bij 14,7 en op de A58 Breda Tilburg bij 57,4.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: En muziek is onderweg van Snelle samen met Kraantje Papi. Ruggengraat gaan we voor je draaien.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snikheet.
2: Snikheet.
3: Snikheet.
2: Snikheet.

0: En ik.
1: Snelle, samen met Kraantje Papi en Ruggengraat bij Radio NL. Op de dinsdagochtend, 12 minuutjes over 8. Een hele goede morgen, 26 mei vandaag. Een warme 26e. Vandaag temperaturen tussen de 30 en de 33 graden en een hoog UV-index. Houdt dus in dat de zon sterk is. Een UV-index van 7 vandaag. Daarom ook het advies om goed te smeren en om misschien zelfs uit de zon te blijven. Het is ook nooit goed. Doe nou even. Gewoon even lekker genieten vandaag. Voor zover mogelijk natuurlijk. Want voor sommige beroepen is het wel een klein beetje warmer. Goed, dan eventjes het nieuws van vandaag. We hadden het juist eventjes over een regionale hittegolf. Er is namelijk een Nederlandse regio die we daarmee mogen feliciteren. Sinds afgelopen vrijdag zijn er al 5 officiële zomerse dagen gemeten in Noord-Limburg. Daar is dan nu dus ook officieel sprake van een regionale hittegolf. En dat is de allereerste in mei sinds 1998. Vanavond koelt het dan wel weer af hoor, dus het is maar van korte duur. Dan de andere zaken. Er ligt namelijk steeds meer bermafval langs de snelweg. Dat zegt de auto-expert Niek Schenk bij het AD. En waarom wordt het niet aangepakt? Dat is inderdaad eventjes de vraag. Je hebt, als je bij Breda de grens overgaat naar België. Bij, hoe heet het ook weer? Hazeldonk geloof ik, hè? Ja, bij Hazeldonk. Als je dan van die A58 afkomt, dan heb je ook zo'n bocht. Die ligt altijd vol. Altijd vol. Met inderdaad alleen maar bermafval. En goed, de vraag is, waarom wordt het niet opgeruimd? Daar is dus tot op heden nog geen antwoord op. Geen echt antwoord op. Ja, het zal wel weer een kostenplaatje zijn, denk ik. Daar zal het mee te maken hebben, maar dat zijn andere zaken. Ja, en dan nieuws vanuit Scandinavië. Voor de 3e keer in een half jaar tijd. Bert, hè, Birdie zou zeggen...
2: Hoi, Lars.
1: Of welkom in de bus. Alleen in een Noorse stad, daar is voor de 3e keer in een half jaar tijd een stadsbus gestolen door dezelfde 14-jarige jongen. Ongeveer een maandje geleden hadden we het daar ook over in het ochtendprogramma. En het was dus weer raak. De vorige keer dat hij een bus stal, stak hij ermee zelfs de Zweedse grens over voordat de politie hem wist te stoppen. Er zaten geen passagiers in de bus. Nou, deze 3e keer ook niet, maar hij heeft er wel 300 kilometer mee gereden.

0: de Evening Stars en Als de zon weer schijnt vanuit opa's kast. Het is 26 mei deze week nog en volgende week nog dat we hier vanuit Nederland komen met het ochtendprogramma. Maar de week daarna zitten we alweer volop in de uitlaatgassen.
1: Radio NL Mega.
0: Lekker man.
1: De Mega Run.
0: Ja, fantastisch. We hebben er zin om. Over een 2 weken ongeveer, dan trekt de complete karavaan naar het zuiden van Europa. Gaan we naar Frankrijk en Spanje. En wij zijn daar met het ochtendprogramma uiteraard gewoon bij. Doen wij elke dag verslag van. Daar komen de welbekende dagjournaals ook weer naar buiten. En we hebben er zin in. Duurt niet heel erg lang meer. Laatste voorbereidingen voor ook vele luisteraars die meegaan. Die nu nog even getroffen worden. En de puntjes op de i. Even kijken of de airconditioning van de auto werkt. Mocht je niet weten wat zo'n rally nou is, zo'n Radio NL Mega Run, dan is het zeker eventjes een kijkje waard om even te sneupen op ons YouTube-kanaal. Daar vind je namelijk dagjournaals van eerdere edities, eerdere zomeredities en ook afgelopen wintereditie. Vanaf 8 juni dan staan we dus hier met het ochtendprogramma volledig in het teken van. Maar eerst even andere zaken. Ja, het gaat namelijk over een maximum snelheid. En dan heb ik het niet over het verlagen van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van 50 naar 30, maar ik heb het over de maximumsnelheid van het fietspad. Want daar wordt op geraced tegenwoordig. En je herkent dat zelf wel. Even zo'n fatbiker die op het laatste moment er nog voor weet te chasen. Of opa en oma die de hand niet meer uitsteken bij de rotonde. Dat je staat te wachten en dan hoef je eigenlijk toch niet voor ze te stoppen, weet je wel. Nou is er een opinie gaande in Nederland. Maximum snelheid voor het fietspad. Is dat een goed idee? Ja of nee? Nou hebben ze het dan over een maximum snelheid van 20 km per uur. Waar de blauwe kentekenscooters ook al harder mogen en zo, weet je wel. En de elektrische fietsen die gaan tegenwoordig ook tot 25. Net als zo'n fatbike trouwens. Eigenlijk is het hetzelfde principe, hè, maar het gaat vaak om de bestuurder. Alleen nou wordt dus de vraag gesteld, is een maximum snelheid van 20 op het fietspad een goed idee?

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverhaal.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: De Boerdrachten.nl. Bezoek ons in Hazerswoudendorp.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
7: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
8: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
7: Nee joh, tuurlijk niet.
8: Oh, gelukkig.
7: En luister hem hier bij Radio NL.
9: Die laatste had ik niet moeten nemen.
7: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
9: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik groen en geel.
10: Nog een keer.
9: Die laatste had ik niet moeten nemen.
7: Ja, prima zo.
11: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
12: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: weerbericht.
1: Ja, het is warm vandaag. Wat willen we er nog meer over zeggen? Temperaturen tussen de 30 en de 33 graden. Het kan dan ook zo hier en daar een klein beetje benauwd aanvoelen. Morgen wat frisser dan vandaag. Met 17 tot 25 graden. Zijn de verschillen weer wat groter? Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Boswachters zijn boa's en moeten dus goed bewapend zijn, vindt de Tweede Kamer. Vooral 's nachts komen ze in gevaarlijke situaties terecht. En dat kan volgens de VVD niet met alleen een hond. In het noorden en zuidoosten van het land hamsteren mensen nog snel stroom, schrijft de Telegraaf. Ze vrezen dat ze geen warmtepomp kunnen nemen als de ruimte op het net vanaf juli schaars wordt. En een opmerkelijke wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die in de jaren 70 in Ierland verdween, zou nu zijn opgedoken in Noord-Korea. De Telegraaf schrijft erover.
1: Oké. Dan de verkeersinformatie. Dennis bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Er staat nu 635 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Op een aantal wegen heb je nog wel veel vertraging. Zoals de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leendeheide. 20 minuten extra. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Leerdam en Sliedrecht-Oost. Dan is er een ongeluk gebeurd op de Belgische E19 van Breda naar Antwerpen. De weg is dicht bij Sint-Job in het Goor. Verkeer vanuit Breda of Rotterdam richting Antwerpen rijdt het beste om via Bergen-op-Zoom. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en Gorkum, 35 minuten extra. En richting Zeeland viel op de A58 naar Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaat en Kruiningen is het oponthoud 20 minuten. Flitsmeister meldt dan een camera op de A13 naar Den Haag bij 14,7. En de A58 Breda-Tilburg bij 57,4.
1: Dankjewel Dennis en tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer.

over een maximum snelheid op het fietspad. Maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. Is dat een goed idee?

0: Jeetje, Guillermo en Tropical Danny is juist bij Radio NL. De vraag van vandaag gaat over een maximum snelheid op het fietspad. Er wordt namelijk over gedacht om dat te verlagen naar 20 km per uur... of om überhaupt een maximum snelheid daar aan te stellen. En daarom de vraag, is dat een goed idee, ja of nee? Je mag met ons meepraten via onze app.
1: Ja, lijkt me heerlijk op fiets van 20.
0: Kijk.
1: Ook kut wielrenners. Heerlijk.
0: Ja. Bericht van Jan, goedemorgen. Als ik nog maar 20 km per uur op het fietspad mag, kan ik beter gaan lopen. Fiets altijd 25 à 30.
2: Goedemorgen, daar is die verwarmingsmonteur. Ja, weet je, het wordt toch steeds gekker hier in Nederland. Dan mag je dit niet, dan mag je dat niet. Nou weer een maximum snelheid. Mannen worden gek van regelgeving in de plat mee gebombardeerd. Maar ja, goed. Mensen, ik ga van het mooie weer genieten. Daar word ik tenminste wel positief van.
0: Ja.
2: Hey mensen, ciao ciao. Fijne dag.
0: Ciao ciao. Berichtje dan voor Joyce, goedemorgen. Nee, 20 is echt te langzaam voor een elektrische fiets. Ja. Kijk, en daar zit het er natuurlijk in, hè. Berichtje van dan onze Cor, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars. Zou jij mij een pleziertje willen doen?
0: Oh, dat gaat ergens anders over. Nou goed. Petra aan de telefoon in elk geval. Goedemorgen, Petra.
4: Goedemorgen.
0: We hebben het dus over een maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. En heel veel zeggen dus inderdaad van ja, daar ga je sowieso niks mee bereiken. Maar er wordt binnenkort een proef mee gedaan. Want in Houten, daar trappen ze af. Vanaf 8 juni is er inderdaad een maximum snelheid van 20 km per uur op het fietspad. En in Amsterdam wordt in september geëxperimenteerd met zo'n maximum snelheid. Wat vind jij daar nou van?
4: Ik vind dat een heel goed idee. Je merkt nu tegenwoordig ook, als je aan het fietsen bent, dat je op idiote manieren wordt ingehaald door wielrenners. En dan vliegen ze langs je heen zonder dat ze ook maar even de bel laten horen.
0: Mm-hmm.
4: En nou, qua veiligheid vind ik het ook een goed idee. Want je hebt, als je al valt met de fiets, iets minder ernstig letsel. Spreek daar uit eigen ervaring mee.
0: Ja.
4: En nou ja, ik vind het ook wel prettig als jonge kinderen kunnen leren fietsen op een rustiger fietspad.
0: Ja, kijk, nou kan je van het laatste natuurlijk zeggen van goh, zoek met de kids eventjes een rustiger plekje op. Alleen, het gaat ook een beetje om de kwestie van goh, dan moet je die elektrische fietsen gaan begrenzen op 20. Want dat kan natuurlijk, hè.
4: Ja, maar dat zou hartstikke mooi wezen.
0: De vraag is alleen, hoe wil je het gaan handhaven? Ik bedoel, ik denk niet dat oma Gen met een laserpistool bij het fietspad komt te staan.
4: Nee, maar dat is wel een ding. Maar je hebt wel een verzekering technisch als er al wat gebeurt. En je rijdt harder en ze komen erachter. Dan ben je niet verzekerd.
0: Ja, de vraag is, hoe wil je dat gaan bewijzen? Hoe gaat de verzekeringmaatschappij zeggen, nee, jij fietste 21 in plaats van 20. Je hebt zelf ook geen snelheidsmeter op de fiets. Tenminste, veel niet.
4: Nee, dat klopt. Nee, dat is nog een uitdaging dan. Maar ik vind de veiligheid voor de jeugd vind ik wel belangrijk om goed te leren te kunnen fietsen.
0: Er is nog ruimte voor verbetering om het überhaupt voor te stellen. Maar dat idee vind jij in elk geval goedgekeurd?
4: Ja.
0: Nou, Petra, dankjewel voor de vraag van vandaag. En een fijne dinsdag.

0: 10 voor 9 journaal. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlanders vinden dat er meer gedrinkmildeek moet worden. Het mag nou al helemaal, omdat het 32 graden gaat worden vandaag. Ik zou zeggen, kalleman.
1: Ja, dat dacht ik. Eerst even andere zaken voor 10 voor 9, want dat is uiteraard, en inmiddels mogen we dat zeggen, traditiegetrouw. Tijd voor een liedje met daarin een accordeon, anders genoemd de trekzak. En voor deze dinsdagmorgen is hij in handen van Willem Bart.

Willem Bart en wachten op jou in Trekkers aan die Trekzak voor deze dinsdagmorgen. 26e van mei en daarmee komt ook een einde aan het ochtendprogramma voor deze dinsdagochtend. Morgenochtend 6 uur, dan melden we ons uiteraard weer. Maak er een prachtig mooie dinsdag van en nou ja, geniet van het mooie weer. Het is warm vandaag, mocht je dat niet gehoord hebben.

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
5: Dekbed.com, de zachtste dekbedden, speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
5: Dekbed.com, het juiste dekbed voor elk seizoen.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
14: Lieve mensen, al die handen.
13: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
16: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
2: Radio NL zet de tijd op 9 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Boswachters doen bijna hetzelfde werk als de politie, maar moeten nu kiezen of ze een hond of een wapen willen. Dat moet anders, vindt de Tweede Kamer, die ze een vuurwapen, wapenstok en een hond wil geven. Boswachters worden ook niet opgeroepen als iemand in het bos 112 belt, terwijl zij er wel veel sneller zijn dan de politie. Bij een grote brand in Zutphen is asbest vrijgekomen. Het spul kwam van een loods van een timmerbedrijf die helemaal werd verwoest. De asbestdeeltjes zijn alleen terechtgekomen op het bedrijfsterrein en worden vandaag weggehaald. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Een bizarre wending in een oude vermissingszaak. Een Nederlandse vrouw die eind jaren 70 in Ierland verdween, zou zijn opgedoken in Noord-Korea. Volgens de Telegraaf is ze mogelijk ontvoerd. Dat schijnt Noord-Korea wel vaker te doen. De vrouwen worden dan opgeleid tot spion. En voor Taylor Swift zijn de American Music Awards uitgelopen op een sof. Ze had de meeste nominaties, 8 stuks, maar ging met lege handen naar huis. K-popgroep BTS was de grote winnaar met 3 prijzen. Die waren voor Artiest van het Jaar, Beste Mannelijke Artiest en Beste Zomerhit met het nummer Swim. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aan het einde van de ochtend is het al ruim 25 graden. Het wordt vandaag tropisch warm met lokaal zelfs 33 graden en amper wind. En dat was het ANP-nieuws.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
5: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizvisser.com. AIC Visser. Komt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Scoor jouw gratis WK Bouwboxer. AIC Visser. Komt goed.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check overson.nl.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
17: Het is 4 minuten over 9 op deze dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur. Wij gaan starten met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze ochtend Dennis. Dennis, goedemorgen. Ja, geen Dennis hoor ik. Pakken we ze er zelf snel even bij, want het zijn er nog drie. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Burgerveen. Daar wordt 20 minuten gemeld. Komt daardoor een ongeval en de weg is daar inmiddels weer vrijgegeven. Dan de A27 Breda-Gorinchem tussen Geertruidenberg en Industrieterrein Avelingen. 34 minuten. En de laatste voor dit moment de A58 Breda-Bergen op Zoom. Daar word je omgeleid. De vertraging is daar 40 minuten en dat komt daardoor een ongeval. En je wordt daar omgeleid via de vluchtstrook. En op dit moment zijn daar twee rijstroken dicht. Over een lengte van 6 kilometer, 40 minuten extra reistijd. Dan nog een aantal controles die worden gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam Amersfoort bij 28.8. De A6 Emmeloord Joure bij 290.2. De A58 Breda Tilburg bij 57.4. En de laatste de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar even oppassen bij 61.3.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
17: Ja, als dan toch die waarde wederom heel hoog uit gaan komen als het gaat om de temperatuur, dan hoort daar zonnige muziek bij van Splitsing. Dit is Wind en Zeilen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

Schillen weer groot, want hij houdt gewoon lekker van meezingen van Hazes. En de geliefde die heeft dan meer met ABBA en de danspasjes. En ja, daar moet er een keuze gemaakt worden. Maar in het hart van Amsterdam, daar wordt het feest gevierd. En het feestje hoorde hier met Wesley Klein. Aan het begin van een nieuwe werkenuitvoering die

En we houden het lekker zomers met John West en Lange Frans.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Weer die klote muggen in huis.
2: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
3: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Heerlijk.
2: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
6: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
7: Tot snel op 247wood.nl.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
16: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
17: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
16: Nee joh, tuurlijk niet.
17: Oh, gelukkig.
16: En luister hem hier bij Radio NL.
18: Die laatste had ik niet moeten nemen.
16: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
18: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen die laatste had ik niet moeten nemen.
16: Ja, prima zo.
19: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
20: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijks.

0: thuis, onderweg of op je werk. Altijd en overal genieten van Werk in Uitvoering.
1: Op Radio NL.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: dit is wel een vriend van de show geworden van Lars en mij natuurlijk. We hebben leuke avonturen beleefd in Turkije tijdens de muziekreis. En die man die die avonturen mede heeft veroorzaakt is Raymond Hermans. En die hoorde je zojuist met zijn allernieuwste single In de Boeken. Nou, zo'n reis was het ook. Eentje voor In de Boeken. Overigens over de reis gesproken. Volgende week gaan we daar uitgebreid op terugkomen. 2 juni krijgen wij visite. En dan kunnen wij alvast de plannen gaan delen voor de reis naar 2027. Ook dan weer naar Turkije. Een compleet ander hotel. Gaan met andere artiesten mee. Ook weer artiesten die er dit jaar bij waren. Kortom, volgende week 2 juni. Dan zullen we alles uit de doeken gaan doen. Het is werk en uitvoering op Radio NL met nieuwe muziek van Hans Bakker. Dit is zijn versie van Ameland.
1: Ik was nog jong.

In de periode van succes, twee goede singles achter elkaar. Natuurlijk al Femme Fatale die het goed doet. En deze ook nog steeds, Part-Time Verliefd. En niemand minder dan Spang hier op Radio NL. Straks om 10:30 is er ruimte om 3 verzoekjes te kunnen draaien. Jij gaat bepalen, mag bepalen, wat er gedraaid moet worden. Laat jouw suggestie achter in de app van Radio NL. De naam van de artiest en het bijbehorende liedje lezen we graag van je. Kunnen we ondertussen...

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
5: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
4: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
6: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
3: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Dekbed.com. De zachtste dekbedden speciaal voor jou geselecteerd. Snel geleverd, gratis verzonden. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages.

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Dekbed.com. Het juiste dekbed voor elk seizoen.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus...
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
8: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
7: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In Schorrel in Noord-Holland staat een deel van de duinen in brand. De brandweer probeert vooral te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vannacht werd ook in IJmuiden een duinbrand gemeld. Daar heeft de brandweer uren naar gezocht, maar niks gevonden. De brandlucht die mensen roken zou uit Koog aan de Zaan zijn gekomen. De overheid heeft steeds minder zicht op de onderwereld, meldt de NOS. Uit een rapport zou blijken dat criminelen steeds meer invloed krijgen in de Nederlandse samenleving. Bij de overstromingen 3 jaar geleden in Limburg zouden criminelen ervoor gezorgd hebben dat horecazaken niet failliet gingen. Maar daar vroegen ze wel wat voor terug. In Tilburg is vannacht iemand doodgestoken in een huis. Er zijn 2 verdachten opgepakt, die waren daar ook. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar hulpverleners konden niks meer voor het slachtoffer doen. Wat er is gebeurd is onduidelijk. De omgeving van de woning is afgezet voor onderzoek. En in Waalre, Brabant, zijn 7 mensen gewond geraakt toen de bus waarin ze zaten werd aangereden door een vrachtwagen. Volgens Omroep Brabant hoefden ze niet naar het ziekenhuis, wel naar hun huisarts. De schade aan de bus is groot. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws.
10: Te groot bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
13: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
14: Overson, groot en klein wonen.
13: Check de voorraad op overson.nl.
15: Heb je trek?

0: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
1: Overson, groot en klein wonen.
0: Check overson.nl.
2: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
3: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
2: Nee joh, tuurlijk niet.
3: Oh, gelukkig.
2: En luister hem hier bij Radio NL.
1: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
1: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen
4: nog een keer.
1: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Vijf minuutjes over 10, uurtje nummer 2 van Werk en Uitvoering voor deze dinsdagochtend, die toch voor velen wel aanvoelt als een soort van maandag. Maar is dat ook zo op de Nederlandse wegen? We kunnen het vragen aan Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen. Nee, het was echt een dinsdagochtendspits, een drukke spits dus. Daar is nog 130 kilometer van over. De meeste van die files leveren nog maar 1 minuutje of 5 extra reistijd op. Op de A12 richting Duitsland ben je tussen Zevenaar en de grens echter 1 kwartier extra kwijt. Dat geldt ook voor de A15 van Gorkum naar Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. En voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen Hennekido-Ambacht en Rotterdam. Dan de E19 in België van Breda naar Antwerpen. Die is dicht bij Sint-Job in het Goor door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen op Zoom. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Den Haag bij 15,2. A16 Rotterdam-Breda bij 53,9. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 92,0.
8: Dennis, dankjewel voor dit moment. En wellicht tot de volgende ronde straks iets naar 11.
9: Tot zo.
8: Tot zo.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
8: En we hadden je al gevraagd een liedje in te sturen als het gaat om de 3:30. Blijf dat doen. De naam van de artiest en de titel van het liedje.
10: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

En zolang je bij me bent in werkeruitvoering zo vlak na 10, waar wij net een opmerking maakten dat de dinsdag een beetje aanvoelt als de maandag. En Esther die je beaamt had, die zegt van inderdaad, zo'n dag is het. Nou, fantastisch mooi Pinksterweekend, nu weer op kantoor. Duf, moe en geen zin. Dat zijn de woorden waar ze mee afsluit. Ja, dat kan natuurlijk met even doorbijten, Esther. Dan komt het vanzelf goed. Vanmiddag om 1:05 dan is het klaar. En dan denk je, ach joh, het viel ook wel weer mee. En dan morgen weer fris en fruitig aan de slag. Het is bijna 9:45. We gaan het winnend lot draaien. En dat is de single van Rutger van Barneveld van 2 jaartjes geleden.

zijn natuurlijk al, er zitten wat meer zomerse liedjes tussen dan normaal gesproken. Als de temperaturen dan zo omhoog schieten, ja, dan is het een heel groot verschil wat er morgen dan weer op het programma staat. Dus dan moeten we er extra van genieten. Van dat mooie weer, van elkaar. En dan inderdaad alles met een grote glimlach. Het geldt eigenlijk ook voor dit liedje. Het is misschien wel een tip voor vanavond. De kolen op het vuur en een lekkere barbecue met vrienden, vriendinnen en familie. En dan gewoon tot in de late uurtjes gezelligheid maken. Dit is René Karst in

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken... Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
6: Voor grond, weg en waterbouw. Deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
7: D24olie.nl. Voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
6: Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Hazerswoudendorp.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pakje 250 gram, 1+1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1+1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
15: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
16: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
17: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: 11.
1: Keurige timing, 11:02. We kunnen beginnen aan de 11:03. En dat zijn de 3 liedjes die we dagelijks op verzoek mogen draaien rond dit tijdstip. We gaan beginnen met het berichtje wat er binnenkomt vanuit Wenum-Wiesel. Is ingestuurd door Chris Zweekhorst. En Chris die schrijft het volgende. Voor de 11:03 zou ik heel graag Ik ga naar Frankrijk willen horen van de Amazing Stroopwafels. Dat kunnen we voor je regelen. Daarmee de officiële start van de 11:03 voor deze dinsdag 26 mei.
0: De 11:03.
2: Nummer 1.

0: In mijn cabine, Arie, bedankt voor deze mooie suggestie. Arie uit Amersfoort vroeg om deze. En ja, morgen is het weer Wijngaard Woensdag. En dan zullen er weer extra veel liedjes voorbij komen van Henk op Radio NL.
1: De 3 na 10:30.
0: Nu zijn we inderdaad met een andere lijstje bezig. En dat lijstje bestaat uit 3 verzoekjes in werk en uitvoering. We hebben er 2 gehad, blijft er nog 1 over. En die gaan wij draaien voor Henk uit Dieren. En die wil ook even een stapje terug in de tijd. Daarvoor gaan we naar 1972. Sandra en Andres. En als het om de liefde gaat, een mooie, vrolijke afsluiter voor wat betreft de 3 na 10:30 voor deze dinsdagochtend.
1: De 3.

0: open gaat.
1: Een van de mooie liedjes die ze op het repertoire hebben. Dat repertoire dat is inmiddels immens. En misschien ben jij een van de gasten geweest die er de afgelopen dagen is geweest bij Suzanne en Freek. Ik moet je eerlijk zeggen, afgelopen weekend veel mensen gesproken die er geweest zijn. En die zeiden het was echt waanzinnig wat daar in de Gelderdoom heeft plaatsgevonden. Suzanne en Freek hoorde je een blauwe dag hier op Radio NL. De meest gedraaide van deze week staat voor je klaar. Het is de nieuwe single van Sieneke.
2: Radio NL. Dit is deze week de Holle.

0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
0: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
2: Zanger of geluidsman? Professionele apparatuur nodig zonder hoge investering? Lease je apparatuur bij Audiolease. Speakers, microfoons, in-earsystemen en digitale mixers. Ontdek de mogelijkheden op audiolease.eu en vraag vandaag nog een offerte aan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
5: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
4: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.

0: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icvisser.com. Icvisser. Komt goed.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Score jouw gratis WK Bouwboxer. Icvisser. Komt goed.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
10: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In de Vlaamse plaats Buggenhout onder Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen toen een schoolbusje werd aangereden door een trein. Of er kinderen bij de slachtoffers zitten is niet duidelijk. Het busje zou de spoorwegovergang zijn opgereden toen de slagbomen naar beneden waren. Hoe dat kon is een raadsel. Defensie stopt voorlopig met oefenen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg. Het gaat dan om oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt. Reden is dat het risico op natuurbranden groter is geworden. Door de droogte is dat verhoogd naar fase 2. Fase 1 is normaal. In Gelderland ging het eind vorige maand nog mis bij het harde. In maart werden de computers van Ajax gehackt en de politie heeft nu iemand gepakt die daarachter zou zitten. Het is een man uit Buren in Gelderland. Door de hack konden seizoenkaarten worden gestolen. Ook was te zien wie er een stadionverbod heeft en kon dat verbod zelfs verwijderd worden. En een deel van de duinen in het Noord-Hollandse Schorrel stond vanmorgen in brand. Door de warmte en droogte ging de brandweer er met veel wagens op af om te voorkomen dat het vuur zou uitbreiden. Maar het bleek te gaan om een klein brandje dat snel onder controle was, meldt regiozender NH. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en in het hele land wordt het tropisch warm. Het wordt 30 tot 33 graden en het kan benauwd aanvoelen omdat er weinig wind is. En dat was het ANP Nieuws.
12: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
13: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
14: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
13: Kijk op proostop.nl.
15: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check de voorraad op overson.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
16: Overson, groot en klein wonen.
15: Check overson.nl.
18: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
21: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
20: En met extra korting. Zullen we?
21: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
22: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Het is 4 minuutjes over 11, deel 3 alweer van werk en uitvoering op deze dinsdagochtend. Wij gaan snel naar de ANWB en daar zit Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
28: Een hele goede morgen. Er staat nog 85 kilometer file. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is dicht bij het knooppunt Kooimeer. Dat komt door een ongeluk. Verkeer vanuit de regio Amsterdam naar Alkmaar rijdt om via Zaanstad en Avenhoorn. Dat is onder andere over de A8 en de A7. De A12 richting Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 25 minuten vertraging. En de Belgische E19 Breda-Antwerpen is nog steeds dicht bij Sint-Job in het Goor. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via Bergen-op-Zoom. Flitsmeister meldt aan een camera op de A27 Breda-Gorkum bij 31,7. Op de A28 van Groningen naar Zwolle bij 103,7. En de A35 Enschede-Almelo bij 50,1.
27: Dennis, dankjewel voor dit moment en dan heel graag tot de volgende keer.
28: Tot de volgende keer.
27: Ja, hoi.
29: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: We gaan de allernieuwste van Pascal Redeker voor je draaien. En ja, dat is een hit, absoluut. De streamcijfers wijzen het uit. Badkamerkraan, nu voor je.
29: Is de muziek van Radio NL.

zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroeg hier.

Wat een feest weer met de nieuwe single van Dries Roelvink. Tante Jetje is de officiële titel van de plaat. Ja, Dries, natuurlijk bracht een mooi verhaal op social media. Dan staat hij weer de balletjes te braden. Dan is hij weer wijn aan het proeven. En ondertussen maakt hij fantastisch mooie muziek. En binnenkort komt hij langs in werk en uitvoering. Zijn bezig om een datum te plannen. Dus dat komt vast en zeker goed. Het is de dag na inderdaad een heel mooi zonnig Pinksterweekend. Misschien heb je leuke dingen gedaan. Ja, in het land. Als je dan gewoon een beetje kijkt wat voor evenementen er allemaal plaatsvinden, dan is het weer natuurlijk heel veel tradities die in ere worden gehouden. Gisteren hier in Friesland natuurlijk de fietselfstedentocht. 15.000 mensen die gisteren in alle vroegte zijn gestart. En in mijn eigen woonplaats in Workum hebben we met een heel mooi team waar we jaarlijks de doorkomst mee mogen organiseren. Rayonhoofd met diverse hulpen. En ja, op zo'n zonnige dag als gisteren met veel muziek, veel gezelligheid, mensen langs de route, de vlag uit. En wat ieder jaar erg leuk is, en dat verbroedert alweer, is dat wij een blaaskapel uit Oosterhout mogen verwelkomen. De Askruizen. En die mannen en de meiden die het allemaal begeleiden daar, die maken er ieder jaar weer een feestje van. En gisteren ook, daar stonden ze op het plein, in de volle zon, gewoon gezellig, volle bak te blazen, de sfeer te creëren. En uiteindelijk waren ze klaar, werden ze getrakteerd op een overheerlijk koud drankje. En toen zeiden we al, weet je wat, speciaal voor jullie doen we even een liedje. Want ik heb dan de eer om daar de liedjes tussendoor te mogen draaien. En toen hadden we zoiets van, weet je wat, de plaat die nu klaar staat op de radio, die hebben we gisteren ook voor ze gedraaid. En ja, dat gaf wel even dat extra gevoel bij de heren. René Schuurmans bij ons in Brabant. En dan zie je in één keer een complete blaaskapel polonaise lopen op deze plaat en keihard meezingen. Dus ik doe hem nog een keer voor die mannen. René Schuurmans.

meer aan en afgekondigd te worden. Je weet gewoon wie het is. Inderdaad, Monique Smit. En ik wil je helemaal. Het is 11:57. Dat betekent dus ook 7 minuten voor het uitgebreide weerbericht wat we zo meteen voor je hebben. En hoewel de temperaturen vandaag nog erg hoog zijn, zal daar morgen toch wel een drastische verandering in komen. Wat het precies inhoudt, hoor je zo meteen als start van het laatste deel van Werk en Uitvoering voor deze dinsdagochtend op Radio NL. En we gaan een uitstapje maken.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
2: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
3: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
4: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu bij Vibra. Das Dierglansreiniger Kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor... 90. En ook in de bonus. AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En alle Nivea,

0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
11: normaal meer. Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
12: Is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
12: Weerbericht.
14: Er is exact 11:30. We kijken even naar het weer. Nou, vandaag is een uitzonderlijk warme dag met op grote schaal tropische temperaturen. En die komen dus uit boven de 30 graden. En dat klopt ook wel, 30 tot 33 graden. Daarmee worden zowel de landelijke als de officiële records in de beeld verbroken. Die momenteel respectievelijk 30,6 en 29,1 graden bevatten. Het blijft de hele dag zonovergoten met maar weinig wind en een vrij hoge luchtvochtigheid. Daarmee voelt het benauwd aan. Vanavond is het nog lang warm, maar in de loop van de avond volgt de koelere lucht. En die komt vanuit het noorden en vannacht koelt het af. Vervolgens tussen de 11 en de 17 graden. Morgen zijn de verschillen dan toch wel weer wat groter, want in het noorden een 18 à 19 graden, terwijl het zuiden nog de 26 graden aantikt. En ook de komende dagen dan zullen de temperatuurverschillen toch wel iets anders uitkomen. 14 minimaal tot 23, 9 tot 24. Nou ja, straks om 1:30 krijg je een update van Jan Visser bij Hessel in het programma. En dan weten we wat ons de komende dagen te wachten staat. Je hoort het links en rechts om je heen. De competities zijn voorbij. Iedereen weet wie waar is geëindigd. En dan begint het te kriebelen. Het aftellen richting het WK. Voetbal is in aantocht. En vanaf dit moment zullen er de nodige oranje liedjes voorbij gaan komen. Want heel veel mensen zijn er al druk mee. Waaronder deze twee, Stef Ekkel en Harry Vermeegen. En wij zijn oranje.

misschien ben je in de gelegenheid en heb je mee kunnen kijken met een clip die bij dit liedje draait. Prachtig, nostalgie, mooie beelden met hazes en inderdaad die geweldige single uit begin jaren 80. En zeg maar niets meer. Het is mooi weer, er hoort tropische muziek bij. En laten de 3J's nu een hele nieuwe, mooie tropische plaat uit hebben. Getiteld Los Vast, nu in werk en uitvoering.

de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Het is een hit met hoofdletters. En die hit die staat op naam van Justin de Wild. En Cheerio draaiden we hier in werk en uitvoering. Terug in de tijd met Danny Christian. Besame mucho.

Vorige week draaide ik van diezelfde Erik van Klinken de derde helft. Toen zei ik al, die zaterdag was het echt een feestje. Het was leuk, gezellig na afloop bij de voetbalvereniging. Maar dit liedje, dat doet het bij ons bij de voetbalvereniging echt waanzinnig goed. Die wordt meerdere keren gedraaid als het dan succesvol is. En dat was het afgelopen weekend. Want het team van Workum in mijn woonplaats, die kon promoveren naar de eerste klas. En dat is gebeurd. Het was heel lang gezellig tot in de late uurtjes op zaterdagavond. En dit liedje van Erik van Klinken, ja, het is het lijflied binnen de club. Die werd meerdere keren gedraaid. En gezellig, dat was het. Dat was een heel mooi Pinksterweekend. We gaan zo meteen Hersteldijkstra voorstellen in op volle kracht. Heel graag tot morgen.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw klus
2: onze tools. Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: De G op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
16: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
15: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Een dodelijk ongeluk in België met een schoolbusje. In het Vlaamse Buggenhout reed een trein vol op een minibusje waarin 7 kinderen en 2 volwassenen zaten. Er zijn zeker 4 doden gevallen, onder wie 2 kinderen. Het busje was de spoorwegovergang opgereden terwijl de slagbomen dicht waren. De 100 mensen in de trein raakten niet gewond. Een pakket aan maatregelen om meer personeel te krijgen in de kinderopvang heeft nog niks uitgehaald. Er is nog steeds een tekort en dat blijft maar oplopen. Volgens minister Aartsen zijn er wel medewerkers bijgekomen en zijn de wachtlijsten in de kinderopvang verkort, maar er moeten nog steeds 7000 medewerkers bij. In sommige delen van het land is het nu zo droog dat Defensie er voorlopig niet meer oefent met explosieven. In Gelderland, Utrecht en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd van fase 1 naar fase 2. Eind vorige maand vlogen stukken bos en hei in brand bij oefenterreinen in onder meer Gelderland en Brabant. En de glazen koets van Prinsjesdag bestaat 200 jaar en die is deze zomer te bezichtigen. De koninklijke stallen op Paleis Noordeinde gaan dan namelijk weer open voor publiek. Er is ook een tentoonstelling over het militaire huis te zien. Dat is de oudste dienst van het koninklijk huis die onder andere Prinsjesdag begeleidt. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is minder warm met 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En dat was het ANP-nieuws.
18: Te groot bestaat niet.
19: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
18: Grootpakket.nl. Groot gemak.
20: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
22: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
23: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
26: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
27: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
29: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
30: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
31: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen, tenminste, als het goed is hier. Even kijken. Ja, ik moet even inloggen, want het vliegt er even uit. Maar daar... Daar is hij. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück er staat een file van 11 minuten, 3 kilometer. En op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag, Ringvaart Aquaduct naar Hoogmade, 27 minuten. En ook de A4 tussen Dinteloord en Antwerpen, tussen Tolen en Hoogrijden, is het ook 18 minuten aansluiten. Komt vast door het mooie weer. En ook 27 minuten tussen Duiven en de Nederlandse grens. Dat is Arnhem richting Oberhausen, de A12. En dan nog de A37, knooppunt Holsloot. Daar staat ook een file, 16 minuten. En op de weg van Geleen naar Keulen, eigenlijk allemaal de aansluitingen naar Duitsland. Daar staat ook 15 minuten, 4 kilometer file. Nou, dan komen we bij de flitsers. Die hebben we ook in beeld gekregen. Op de A4 staan ze te controleren bij 46,6. Dat is ter hoogte van Den Haag. En op de A2 er staat ook zo'n apparaat bij Vught. En dat controleerde doen ze daar bij 124.7. En ook de A6 in de polder bij Lelystad. Daar staan ze tussen Lelystad en Muidenberg, 75.1. En ook op de A6 Emmeloord-Jouren bij Band. Daar vind je ze ook bij 290.0. Ook even oppassen bij Hardingsveld-Giessendam, de A15. Daar staat ook zo'n ding, 88.2. En de laatste die melden we vanaf de weg A59 bij Langeweg. Hectometerpaal 88.4. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Hessel Bijkstra!
31: Ja, heb je het warm? Pak een ijsje of zo. Of wat water. Goedemiddag. We beginnen met Vincent. Dansé, dansé.
15: Dit is de muziek.

Ik heb er al eentje voor als voorbeeld gevonden. Die ga ik zo starten. Dus de verzoekplaten. Laat ze maar even weer doorschemeren als je wilt op de Radio NL app. Dat is de kortste klap. Kun je gelijk ook even meekijken naar al die prachtige videoclips die meedraaien. En onze acties en zo. Dat staat er allemaal op. Dus gewoon even naar je App Store Radio NL downloaden. En dan kun je al meekijken en de platen aanvragen. Mocht dat te ingewikkeld zijn, kan ik me voorstellen, mensen op leeftijd die niks met dat socials hebben of zo, dat kan ook. Dan kun je gewoon ook bellen. 088-0200-100. 088-0200-100. Dat is gratis en voor niets. Dus

Of Spaanse bedoel ik, sorry. Wat een mooi nummer, man. En goede mix ook, mooi. Verano Otreves, als ik het goed zeg. Zo heet het nieuwe liedje van Birdie. En hou die in de gaten, want dat is echt zomer ten top. Nou, ik zei het al, mocht je een idee hebben voor de zomer, zomerliedjes. Wat dacht je van het Truckersfestijn van Lorenzo? Wat hier getypt door Margriet. Ja, dat is de moeder van, dus ja, ik snap dat wel. Ga kijken, Margriet, wat ik kan doen. En even kijken, Jessica. Jessica die komt uit Zevenaar. Doet ook wel eens even wat aanvragen hier. Vandaag is het de beurt aan de havenzangers met 'Tis Nooit Genoeg. En ja, ze is een beetje vrij, schrijft ze. Lekker aan het luisteren en zin in een feestje. Nou, ik ga de havenzangers zo inzetten. Komt goed. En we gaan natuurlijk even naar onze Nederlandse Elvis. Die daarvoor natuurlijk ook al een hele carrière had. Die wij ja, al jarenlang ambiëren, zoals het zo mooi heet. En dit was een van zijn hits destijds. Bouke met Komma, Komma, Komma. Kom maar dichterbij. Ja. Pak hem maar even vast, die radio. Slinger mee.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja, afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Het is geen 28, het is geen 29, het is maar liefst 30 graden. We rijden hier op de A73 richting Maasbracht. En ik zou dat graag willen vieren met Mick Harren en Geef mij maar Nederland. Ik zeg alvast bedankt. Dames en heren, geniet van het mooie weer. Adios!

Daar wil ik niet meer komen. Dat stel ik niet op prijs. Spaghetti macaroni, dat is...

eens even. Mick Harm, olé! Suco met zijn spek, die gek. Ik krijg hier een vraag van de social media afdeling. Ik zal dat even proberen uit te leggen. Wij op Radio NL doen altijd weer gekke dingen plaatsen en zo. En dan wordt aan jou gevraagd of ik de volgende vraag wil stellen. En nou kan het zo zijn dat je dan in het... dat je dan genoemd wordt in die berichten die geplaatst worden. Het gaat erom, de vraag is, de hamvraag is... wat doe jij het liefst met dit weer? Dus wat doe jij het liefst met het warme weer? Laat het even weten in de app. Doe het even kort onderbouwen als je wilt. Dan kan ik er misschien iets mee. En ook die social media mensen bij ons. Dus wat doe jij het liefst met dit weer? Laat je fantasie de vrije loop. Ik ben benieuwd. Gert van der Bent, u wel bekend, uit Katwijk aan Zee. Goedemiddag, vriend. Hoe was je weekend? Ja, goed, jongen. Met jou, ik heb eigenlijk een verzoekje. Zou je voor onze timmermannen, vader en zoon, Wim en Lars... van bouwbedrijf Nieuwkoop, de Bouwers Wouw willen draaien? Bedankt alvast en een fijne uitzending. En de ballen uit Amsterdam. Nou, dat is mooi, man. Mensen moeten niet verkeerde dingen van ons gaan denken, Gert. Hey, allemaal bouwvakker. Dit is Russisch trouwens. Russische kou een beetje door de radio heen waaien. De bouw is wel. Ja, ja.

Keizer. Ja, ja. En het liedje heet Ik heb gedanst. Nou, ik moet je iets vertellen over Simon Keizer. Want ja, ik had. Niemand weet hoe het zit, hè, met die breuk van Nick en Simon. Nou, ik nu wel. Want ik heb het boek geluisterd. Ja, ik ben te lui te lezen, maar tegenwoordig kun je boeken luisteren. Dat is het boek van Simon Keizer, dat heet Wat moet, dat moet. En daarbij vertelt hij eigenlijk over zijn leven. Openhartig, heel openhartig eigenlijk. En dat hij in retraite is geweest in Costa Rica. Retraite is een soort van therapie. Want ja, die jongen heeft toch wel wat, had toch wel wat issues bij hem. En misschien nog wel, maar hij is daar heel openhartig over. Het heeft te maken met natuurlijk zijn carrière en ook met het verlies van zijn vader. De cafébrand in Volendam. Ja, geen idee dat het zo. Dat hij zoveel daarin had meegemaakt. En dat wordt allemaal verteld in dat boek. En ook de zoektocht naar zichzelf, zeg maar. En het is een persoonlijk verhaal van hem over verlies, trauma en keuzes maken en opnieuw richting vinden. Nou, ik was, ik dacht van zo. Ik was er wel door getriggerd, zeg maar. Dus als ik je een advies mag geven en je wilt een keer dat verhaal willen luisteren of lezen, dan raad ik je het wel even van harte aan. Dan kijk je er ook even anders tegenaan over die. Tegen die breuk van Nick en Simon. Bijzonder. En nou is hij dus weer druk bezig met het opbouwen van dingen. En ja, ik heb gedanst. Is echt wel een Radio NL liedje. Dus mooi gelukt. En over Radio NL gesproken. Koos Alberts, Ameland. Een beetje ondergewaardeerd bij Koos. Maar Hans probeert het te veranderen. Hans Bakker heb ik het over. Die heeft hem ook gemaakt, Ameland. In een wat moderne jasje, zoals het zo mooi heet. En hier komt de versnelling. Let op, hè. Daar komt hij. Ik

0: is echt de jammer sound. Hè?
1: En ja, dat was zijn nieuwe single eigenlijk, deze. En die heet Dans tot de morgen met mij. Nou, het is wel te warm om te dansen eigenlijk. Wel even de vraag vanuit de social media afdeling hier. Wat zou jij het liefste doen met het weer? Wat zou jij het liefste doen met het weer? Er komen al wat antwoorden binnen die ik zometeen wel even kan behandelen. Dus, en je mag je fantasie de vrije loop laten ook.

dus. En je mag je fantasie de vrije loop laten ook. Hè? Dus stel, je kunt alles doen. Wat zou je dan het liefste doen met het weer? Nou, Laurian van der Schilder zegt, met het weer doe ik het liefst rustig aan. Lekker lezen en luisteren naar Radio NL. Ik heb COPD. En dan is deze hitte niet zo fijn. Nou, sterkte Laurian. We slepen er doorheen. Het hoofd koel houden. En dan een verzoekje van Erik. Erik Hopman. Erik is oliebollenbakker. En Erik is druk bezig met het feliciteren van mensen. Want er zijn nog wat artiestenjarig, begrijp ik. Goedemiddag, Hessel. Dat was een mooi weekend, zegt hij. We hebben een bruiloft gevierd, een verjaardag en een barbecue en heel veel zon. Zou je voor Rick Wolters een nummer willen draaien van Rick en Romana? Met dat liedje van hun samen. Dat heet Zing met ons mee. Ga ik doen. En de groeten komen van Erik, Ali en Romy. En ook krijg ik daarna nog een bericht binnen. Hij zegt, bijna vergeten, maar piratencultuurheld Martin Sterken is ook jarig vandaag. Ha. Nou, allemaal gefeliciteerd. Geniet ervan. Dankzij Erik Hopman hebben jullie hier een verzoekje aangevraagd gekregen. En dat is geworden dus Rick en Romana. Zing met ons mee.

0: Lekker. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
1: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
0: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
2: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
3: Voor de kweker, deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl. Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl. Deboerdrachten.nl, bezoek ons in Hazerswoude Dorp.
4: Heb je trek?

Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.

0: Keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
1: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
0: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Waar heb je last van?
4: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
4: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn zeker 4 doden gevallen nadat een trein op een schoolbusje was gebotst in het Vlaamse Buggenhout onder Antwerpen. 2 van hen waren middelbare scholieren van 15 en 12 jaar. De 2 andere slachtoffers waren de chauffeur en een begeleider. Het busje reed een spoorwegovergang op terwijl de spoorbomen gesloten waren. De AOW-leeftijd blijft zoals die nu is. Het plan van het kabinet om die te verhogen is ingetrokken. Vanaf 2033 zou de leeftijd sneller stijgen om de AOW betaalbaar te houden. Onder meer de vakbonden waren daar fel op tegen en dreigden met stakingen. Volgens RTL trekt het kabinet het plan in als een gebaar naar de bonden. DigiD mag niet worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Aarts heeft dat verboden na onderzoek naar het bedrijf. Er zouden risico's voor de bevolking zijn als DigiD in Amerikaanse handen komt. Wat die risico's zijn, is niet bekend. Een meerderheid van de Kamer was ook al tegen de overname. En afgelopen zaterdag bezetten actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal. En de NS wil de schade daarvan verhalen op de demonstranten. En ook de schade van een pro-Palestijnse demonstratie een week geleden op Den Haag CS. In beide gevallen lag het treinverkeer een tijd stil. Het weer van Weer Online. Op veel plaatsen is het tropisch warm met 30 tot 33 graden. Aan zee is het 27 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
3: onder tools. Te groot bestaat niet.
4: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
3: Grootpakket.nl. Groot gemak.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Goedemiddag, we beginnen even met de verkeersinformatie. Er zijn mensen die nog wat in de file staan ook, omdat er hele lange files staan vandaag. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar staan maar liefst 34 minuten, 10 kilometer. Dus ik zou even een andere uitgang nemen naar Duitsland. En op de A37, Zwarte Meer naar de Duitse grens, ook 18 minuten. Zal te maken hebben met al die politiecontroles. En dat geldt ook voor Geleen-Keulen, ook 18 minuten. Ja, en dan hoor ik je denken, oké, andere uitgangen. Ja, maar kleinere grensovergangetjes, misschien helpt dat, weet ik veel. Misschien een advies, devies. Dan nog even de flitsers, die heb ik ook voor je binnengekregen. Er zijn er ook nog wel wat, dus we hopen dat iemand een staande airco hebben. Op de A1 daar tussen Amsterdam en Naarden bij Muidenberg 14,8. En ook op de A2 Eindhoven den Bosch bij Bokstel 124,7. Oh, daar valt even een pen op de grond, dat hoor je even. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam, Berkhout, daar 28,4. En op de A7 tussen Drachten en Heerenveen en Stoppassen bij 164,3. Ook bij Harderwijk zijn ze aan de gang op de 28. Met flitsen natuurlijk op je snelheid Amersfoort-Zwolle 51,3. Ook bij de zweefvliegtuigjes langs de A50 niet omhoog kijken, maar voor je. En op de zijkant 196,9, daar staan ze bij Beekbergen. En op de A57 bij 11,1 ter hoogte van Gogh. Dan nog de A73, Venlo-Venray bij Venlo 48,7. En de laatste, die vinden we op de laatste flitser, bedoel ik dan op de A73. Venray-Nijmegen bij Beuningen, hectometerpaal 113,5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, die van Dries Roelvink is leuk, maar Wolter Kroes ook. Roet de Soleil komt er zo aan. Goedemiddag.
0: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Ja, ik moet eigenlijk een sample daarvan hebben. Geniet er lekker van. Mooie, ja, nostalgie. Tenminste, zo noemt Johan de Koning het. Maar zo is er ineens ook wel een klassieker. Een zomerklassieker. Johan die overigens even een fotootje stuurt van de situatie. Johan ligt aan de zijkant van, van de plas bij Aqua Best bij het water. Even Radio NL te luisteren met zijn JBL-speaker. En ik denk, nou, daar ligt een heel strand vol mensen. Maar nee, daar ligt niemand eigenlijk. Heerlijk rustig, zo zegt hij. Dus Johan, we draaien die even speciaal voor jou, dat liedje. Dus bij deze. Nou, en over klassiekers gesproken. Ik kan nog klassieker, hè, laat ik het zo zeggen. Grietje, die zit op de camping. Grietje, die zit in Friesland, Jestermar, Nederlands Oostermeer. Daar is een camping, dat is vlakbij Diever. En dat heet dan Camping Oude Willem. Oude Willem? Ja, Oude Willem. En we zijn heerlijk hier op de camping aan het genieten van jullie en de zomerzon. Dus als het kan, de makkers met zomerzon. Nou, het is een beetje cliché, maar wel een heel leuk liedje. Gaan we zo inzetten. En toen vroeg ik haar even in de app, want ja, ik kan natuurlijk terugappen nu tegenwoordig. Ik heb een eigen titel, dat is wel mooi gemaakt. Dus ik vroeg Grietje even, ben je ook bij de sluisdagen geweest in Diever? Nee, helaas niet, vorig jaar wel. Nou, ik wel dit weekend. Dus ik ben op de fiets bij de sluisdagen geweest. Ik heb dan nog even wat honing gekocht. Superleuk. Even door Diever en Vledder en Dwingelo en heen fietsen en weet ik het wat allemaal. Dus ja, wel op een elektrisch hoor. Ook door het bos en zo. Dus ik had een soort van mountainbiken over de Denne Eikels met een e-bike, dat is niet zo handig eigenlijk, maar goed, het was wel leuk. Een mooi weekend gehad. Nou, dit is die makkers dan, met hun zomerzon uit 1972 alweer.

0: het is heel handig als mensen oude hits weer opnieuw uitbrengen. Dan zing je hem gelijk mee natuurlijk. Dat is wel handig, toch? Een liedje wat vele moeders en vaders kent. Want Rob Zorn heeft het eerst opgenomen, begreep ik, bij Emiel Hartkamp. Maar dat maakt Emiel Hartkamp ook master-eigenaar. Hè? Dus hij kan ook ermee doen wat hij wil. Dus Rob heeft hem opgenomen. Rob Zorn dus. En toen kwam Hanny. En dat gaf wat wrijving. Want Hanny wilde niet dat Rob het zong op een podium, begreep ik. En allemaal gedoe. En nou is jaren later heeft Sieneke hem even bij de kop gepakt met Emiel. En heeft hem even opnieuw opgenomen. En zie daar, de Hollandse Nieuwe, gewoon meezingbaar en super tijdloos liedje eigenlijk. Hè? Ik doe wat ik wil. Goed, en dat doen ze ook. Ze doen wat ze willen. Ik heb hier de man die had moeten werken in het riool. Dat is ook wat. John en Hugo. Onze vrienden uit Nieuwebrug aan de Rijn. En die hebben een bericht ingesproken. Die zijn even aan het bijkomen, begrijp ik, in de schaduw. Even horen wat over dat gaat.
1: Hessel, zou jij voor ons willen draaien? Achter de wolken schijnt altijd de zon van Hugo Bijeman. Het is al een tijdje geleden en wij staan hier nou lekker in de schaduw. Maar de zon is ook geweldig. Hessel, het trio gaat er weer in. Hè. En tot horen ze, hou je de taaks. Groetjes, John.
0: Ja.
1: En Hugo, hoi.
0: Hey John, denk op je hart, man. Rustig aan, het is warm. Hey, kalm aan. Ja, hij brengt het wel enthousiast, dat is wel zo.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
1: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
3: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 2 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
11: Ja, ja. Afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, ijzerwaren en handige tips.
10: Tot snel op 247wood.nl.
12: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Studio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, we gaan eens even naar onze deskundige om te vragen hoe lang het eigenlijk gaat duren, deze droom.
1: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
2: Jan, goedemiddag.
3: Hessel, goedemiddag.
2: Of is het te erg? Is het te warm?
3: Nou, dat zou ik voor Nederland nog niet direct willen zeggen. Dat valt op zich nog wel mee. Het is wel opmerkelijk vroeg zo warm, maar het is niet echt dat je zou zeggen van nou, dit hebben we nog niet eerder ooit meegemaakt. Want in 1922 hadden we een landelijke hittegolf in de maand mei. Dus niet een regionale, maar een landelijke hittegolf. En dat betekent dat in de beeld zoveel dagen boven 30 graden. Dat was toen 3 dagen in ieder geval tenminste dik in de 32 graden.
2: 1922?
3: Ja, dat is al een tijdje terug.
2: Liepen we nog een klederdracht?
3: Ja, zoiets. Ja. Tegenwoordig hebben we het ook het fenomeen regionale hittegolf. Maar ik houd vooralsnog, maar het liefst gewoon op een landelijke. Dat is allemaal. Daar zijn ook de meeste regels. Want er zijn ook regels met hittegolven. Oh. Waar de bouwsector en andere sectoren zich aan zouden moeten houden. Dat is al jarenlang zo. Mm-hmm. Dus daar zijn we nog niet aan toe. Want de beeld heeft nog geen 30 graden gehad. En dat zit er ook niet in trouwens de komende tijd. Wel bijvoorbeeld in het zuidoosten. Maar ja, die hebben altijd een streepje op voor. Hè. Denk aan El, waar het inmiddels al bijna 31 graden is geweest de afgelopen uur. Dus maar goed, de temperatuur gaat wel omhoog. In een groot deel van het land vanmiddag nog naar de 30 graden. We zitten nu op voorlopige maximumtemperaturen. 25 graden op Vlieland. Nieuw-Beerta. Groningen 30. De beeld zelf zit op dik 29. Wel een datumrecord trouwens. Oh. En dus in het zuidoosten boven de 30 graden. En dat kan vanmiddag in het zuidoosten 33 graden worden. Dat is wel hoog hoor. Ja. Maar nog niet het absolute hoogtepunt. Dat hadden we ook weer in 1922. Toen werd het in Sittard en Geimbert werd het bijna 36 graden in mei. Dus, wat wel aan de hand is, als je naar de omgeving kijkt, hè. Mm-hmm. Onze omringende landen, specifiek Engeland in dit geval. Kew Gardens, dat is de botanische tuinen van Londen, hadden gisteren bijna 35 graden. Nieuw Brits record voor de maand mei. En daar zou het vanmiddag zelfs nog heter kunnen worden. Dus dat is toch wel heel bizar hoor in mei. En dat geldt ook voor Zuidwest-Frankrijk, West-Frankrijk, Spanje, Portugal. Er worden ontzettend hoge temperaturen verwacht. En dat gaat voorlopig nog wel even door. Maar bij ons wordt het in ieder geval de komende dagen minder warm. Mm-hmm. Maar goed, vanmiddag dus tropisch op veel plaatsen. Mensen met astma-problemen moeten even rekening houden dat de ozonconcentraties behoorlijk hoog zijn. Ja. Dus de luchtkwaliteit is minder. En dat geldt vooral voor Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland tot in Overijssel. Volgens het RIVM. Verder gaat het later vanmiddag en vanavond in de kustgebieden, het eerst in het Waddengebied, later het noordwestelijk kustgebied afkoelen door een wind uit het westen die verder doordraait naar noord. En dan later op de avond komen er ook wolkenvelden het Waddengebied binnen, samenhangend met een zwak front. En dat zwakke front trekt morgenochtend in alle vroegte over met misschien lokaal een buitje in het westen. Voor de rest droog weer, periode met zon, maar Hessel, morgenmiddag 17 op de Wadden en 25 in het zuidoosten, duidelijk minder warm en een noordoostenwind. En de dagen daarna droog, periode met zon en weer wat oplopende temperaturen. Pas in de loop van het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
2: Ah, okay. Nou ja, je houdt ons op de hoogte, Jan. Hè? Vinger aan de pols elke middag. Hey, dan even de spreuk. Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk.
3: Het onweer in de schone mei doet het koren bloeien op de hei.
2: Oh, dat is
3: dus
2: wel
3: is, als het dondert, zeg maar, dan is dat goed voor den gewassen.
2: Ja, dan kunnen we weer havermout eten.
3: Ja.
2: Dankjewel, Jan.
3: Ja.
2: En een fijne dag, hè?
3: Hetzelfde.
2: En hou het hoofd koel, hè?
3: Yes.

Veen met zijn prinses van de nacht. Ja, Gerrit, die kan hele mooie tattoos creëren. Dan ben je ook een soort van kunstenaar, hè? En daarna zingt hij nog met allemaal... In het weekend, zeg maar, is hij gewoon de artiest. En door de week ook, maar dan met een naald. Of hoe gaat dat? Met zo'n pen? Met zo'n stoomapper? Ik geen idee hoe dat werkt eigenlijk. Dien Sanders heeft me dat wel eens verteld, maar ik weet niet meer. Goed, beschrijf het maar even. Kom vast alweer binnen hier. Want dat fietsen, krijg je hier ook een bericht van Mike uit Lommel. Die zegt, nou, je had het net over die e-bikes, dat het gevaarlijk is. Maar hier in België rijden die dingen 50 kilometer. Dat is pas gevaarlijk. Nou, dat is ook de reden waarom die oudjes allemaal een helm dragen, denk ik. Goedemiddag, staat hier Ressel. Ik wil graag een liedje aanvragen voor mijn lieve zus Anita uit het plaatsje Zeeland, die ook altijd naar jullie luistert. En als het kan, Roos, voor jou van Bernardo. En de groetjes komen uit Lommel van Mike. Nou, Bernardo is de TikTok-zanger. De dag en nacht schijnt hij erachter te zitten. Ik weet niet, volgens mij gaat hij ook niet meer naar bed. Hij staat dag en nacht, is hij op TikTok live aan het zingen. En hij kan ook alles zingen, dus ja. Je kunt er wel 24 uur per dag naar kijken, volgens mij.

0: Edwin Evers.
1: Inderdaad. Niet meer.
0: Liever niet, heet het. Ja, mooi verhaal ook. Ja, zo uit het leven gegrepen.
1: Ja.
0: Wat ook uit het leven gegrepen is, is dat met deze temperatuur de verwarmingsmonteurs ook gewoon door moeten. Richard Verbeek is zo iemand. En Richard die doet even een berichtje inspreken hier. Kijken of ik dat hier op de radio kan krijgen.
2: Daar is die verwarmingsmonteur weer. Ja, met deze hete temperaturen is hij de verwarmingsmonteur. Ja, ja. Hey, lekker aan de waterkant. Lekker vissen, jongens. Lekker chill. Ah. Lekker het hoofdje leegmaken.
1: Ja.
2: Kijken of ze nog een beetje willen bijten. Ja, dat zijn toch wel de dingen die ik leuk vind aan de waterkant met dit weer. Dus doe mij maar een lekker potje vissen. Mensen, fijne dag weer. Groetjes van de verwarmingsmonteur uit Beuningen. Ciao, ciao.
0: Ja, oké, wel. Ciao, ciao. Hij heeft gewoon vakantie. Ik heb het woord vis ingevoerd en er kwam iets uit. Ik heb geen idee wat dit is. Misschien gaat het over gebakken vis of niet. Of iets. Ik denk wel dat het een piratenliedje is, zo te horen. Nathalie Geudens. Vissen zijn precies

0: Nou, ze zingt op vissen precies als jij. Er zijn ook wel mensen die lijken op een vis, hè?
1: Ja.
0: Met hun ogen of met die oren, met de kieuwen. Dat, ja. Ik zit dat zo even te bedenken. Ja, dit is gaaf. Hij is jarig vandaag. Martin Sterke heeft dit geproduceerd voor de 12-jarige Lorenzo. En het gaat over, over dat feestje van die vrachtwagenchauffeurs. Dat al die vrachtwagens bij elkaar staan. Truckersfestijn.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij AgriTrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws, agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
2: Bij Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
3: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot 600 euro voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en Gaam.
7: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
9: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
9: Sorry, het is WK.
11: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
19: Radio NL zet de tijd op 2 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet had plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, maar dat gaat niet meer door, melden diverse media. Er was veel kritiek op het plan, onder meer van de bonden. En door het plan in te trekken wil het kabinet ze te vriend houden. Er moet namelijk nog een akkoord gesloten worden over de sociale zekerheid. In België wordt geschokt gereageerd op het schoolbusongeluk waarbij 4 doden vielen. Het busje werd op een spoorwegovergang geramd door een trein. Premier Bart de Wever heeft het over een afschuwelijk ongeval. Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zegt dat haar hart brak. Europa rouwt mee met België. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht bij Dordrecht had kinderporno op zijn computer. Maar dat heeft iemand naar hem opgestuurd, zegt hij. Hij wordt ook verdacht van seksueel misbruik van een jonge man. Daar zegt hij geen enkele herinnering aan te hebben, dus dat het niet is gebeurd. En het Rode Kruis gaat extra tenten neerzetten bij het opvangcentrum in Ter Apel. Er staan zo'n 100 mensen buiten te wachten omdat de opvang vol is. Maar het COA doet volgens het Rode Kruis niks om ze te beschermen tegen de brandende zon. Het gaat om open tenten die niet bedoeld zijn om in te slapen. Er is ook water en zonnebrand. Het weer van Weer Online. Het is de warmste 26 mei sinds het wordt bijgehouden. Op veel plaatsen is het tropisch warm met lokaal 33 graden. Aan zee is het 27 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt iets koeler. En dat was het ANP-nieuws.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
10: Te groot? Bestaat niet.
21: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
22: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
28: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
27: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
29: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
30: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
31: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Op de A2, daar is het aansluiten tussen Weert en Leende. 40 minuten maar liefst, 7 kilometer, dus best behoorlijk lang. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook wat problemen. 23 minuten, 8 kilometer. Dan voor Lexmond vanaf Utrecht. Utrecht-Gorkum is dat. A27, die snelweg. 31 minuten, 6 kilometer. En de A76, daar staat er ook eentje van 15 minuten. Een file dus tussen Geleen en Keulen. 4 kilometer lang is die. Nou, dan nog even de flitsers. Excuses, die heb ik hier ook. Op de volgende wegen, daar staan ze op de A2 bij Bokstel. Dat is van Eindhoven naar Den Bosch bij 124,9. En ook bij Budel zijn ze actief op de A2, 184,1. En ook bij Breda is men lekker bezig op de A16... tussen de Belgische grens en Breda bij 171,9. En ook de A50, Apeldoorn-Arnhem, bij Beekbergen 196,9. Die staat er al een tijdje. En ook bij Langeweg is men actief op de A59, Breda naar Dinteloord bij 88,6. En er is er eentje bijgekomen op de A73, Venray naar Nijmegen bij Beuningen. Dan vind je ze bij 113,5. Nou, tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
18: flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Robert Pater komt eraan met Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Mooi liedje. Goedemiddag.
18: Dit is de muziek van Radio NL.

De Moodmakers uit het ver verleden, een klavertje van 4. Ja, dit is ook wel weer mooi. Er komt een bericht binnen van Gerda uit Veendam. Die zegt, kan ik even een plaatje aanvragen voor Jeroen van Dijk? Het is namelijk jarig vandaag en als het kan eentje van Henk Wijngaard, want Jeroen is ook trucker. En aangeboden door zijn vrouw Gerda. Dus ja, dat is mooi zo'n verzoekje, maar daar ga ik erop in. Dan zeg ik tegen Gerda van, nou vertel eens even wat meer over Jeroen. Hij is vrachtwagenchauffeur, schrijft ze. Zijn truck staat met pech in de garage. Hij is 52 geworden vandaag. Hij heeft zondag al een mooi feestje gehad en hij is ook etenpiraat. En ja, ik heb te vergeten te vragen, zie ik, hoe die etenpiraat, hoe die heet. Dat weet ik nog niet. Maar hij is verplicht vrij vandaag, omdat dat ding er niet meer doet. Hè? Omdat hij in de garage staat, die vrachtwagen. Dus, nou, nog meer info komt hier binnen, want ze zijn 25 jaar getrouwd bijna. 3 dochters. De jongste dochter heet Mandy. Is vorige week ook voor haar vrachtwagenrijbewijs geslaagd. Kijk, dat gaat allemaal door in de familie natuurlijk. En zijn cadeautje, ja, die is er nog niet. De LP van Henk Wijngaard. Gerda, ik heb heel goed nieuws. Want er liggen hier stapels, zeg maar, in het bedrijf. Die worden nu allemaal verzonden. En dat is nogal een drukke bezigheid. Want ja, er waren heel veel mensen die hadden dat gepreorderd, die LP. Maar ik heb er eentje even van een stapel afgepikt, stiekem. En ik heb hem hier in mijn handen. Nou, dat is echt iets om trots op te zijn. Jeetje, Mina, 80 jaar Henk Wijngaard, hè? Die gele 81M waar ik in mee mocht, die staat voorop. En Henk met zijn gitaar, met een vlammende pijp. En het is van Telstar. Nou, dat is natuurlijk ook al iconisch. En een leuk zinnetje staat erop. En daar ben ik ook wel trots op. Dus ja, het is toch mijn werkgever al bijna 20 jaar. Samenstelling Adriaan Hoes en Nico Silvius. Hoe is dat dan? Hé, hey, met de vlammende pijp, dat is kant 1. Sneeuwwitte bruidsjurk, hey Suzy, als een wals, beu de beunaars. Ik heb een truck als mijn woning. Nachtrijders, kijk uit, hier ben ik. 120 varkens, bak roest op 18 wielen, wagen volgeladen. En ik moet nog wat jaren mee. Het zijn allemaal knijters die op die LP staan. Heb ik je getriggerd, dan moet je even naar de webwinkel van Radio NL. Gewoon via radionl.fm, dan kun je het ook bekijken en bestellen. Misschien. Goed, ik heb een liedje gekozen en ik had natuurlijk ook met de microfoon dicht met Henk Wijngaard heel veel vragen. En dit liedje, dit is me wel bijgebleven. Die ga ik even draaien dus voor de jarige Jeroen van Dijk. Het is nummer 2 op kant A van de LP. Dat is namelijk Sneeuwwitte Bruidsjurk. Want daar wordt in gezongen. Telefoon 2604. En nog niet zo lang, ja, wel lang geleden, maar nog niet zo, niet eeuwen geleden of zo. Toen hadden wij natuurlijk allemaal telefoonnummers met 4 cijfers. En die 2604, die was destijds, toen dit een hit werd, vertelde Henk mij, in die vrachtwagen, toen we onderweg waren naar de lichtmis, toen vertelde Henk mij van, ja, daar was nog een dingetje, zei hij, want er was een KLM-piloot. En die had dus dat nummer, dat telefoonnummer. Dus iedereen belde dat nummer. En die piloot werd platgebeld over die bruidsjurk. Die snapte daar niks van. En die man die lag natuurlijk vaak overdag te slapen. Dus dat was heel vervelend, zei Henk. Ja, u kon het ook niet meer veranderen, want het werd gewoon een hit in het land.

jakkeren op zo'n waterscooter. Weet wel, van die toeter. Met zijn Naomi achterop. En dan heb ik het over Rutger van Barneveld. Die dat gewoon even in de clip heeft verwerkt. Ja, de GoPro voorop en dan vol gas dat water over. Ik denk in Turkije of zo, want ja, dan zijn ze... Hè, of op een andere artiestenreis. Die mannen en vrouwen zijn altijd op reis met hun muziek. Dit is een verzoekje van Dave, de glazenwasser. Die zegt, ik kan wel wat frisse wind gebruiken. En daarom kiest hij voor splitsing. Wind en zeilen. Even terug in de tijd op Radio NL.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
3: Radio NL.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Voor de hovenier, deboerdrachten.nl. Met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl.
5: Heb je

0: deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Hazerswoude-Dorp.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
4: Op het mooie Ameland.
3: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
14: Mediamarkt.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raak.

Waarom? Nou, daarom, omdat wij een verzoekplaatje hebben gehad van Koen. Koen Liebrand, die is druk bezig. Even kijken, waar is hij bezig? Hij schrijft zoveel. Even kijken hoor, hij is 35 jaar en woont in Zutphen. Gelukkig getrouwd, 2 kinderen. En hij is met zijn collega Ricardo Jansen aan het schilderen en aan het luisteren naar ons. Dus hij wilde graag Milonga even horen. En hij is ook met de schuurmachine aan de gang. Want even kijken of vanmorgen in de schaduw buiten begonnen. En nu naar binnen in de schaduw. Veel drinken, dan komen we de dag wel door. Nou, mooi man. En bedankt voor je berichten, Koen, en je verhaal. Super. Manon en nog eentje. Even kijken. Manon komt uit Bergijk. En er was er nog eentje voor hetzelfde verzoekje. Die moet ik even zoeken, want het is hier chaos. Oh ja, Mark uit Boerakker. Dat ligt boven het land. Die willen allemaal het nummer horen van Hydra met Wees zuinig met je energie. En dat is een superleuk liedje. En dat gaat over de steppers in het Wilde Westen. Daar begint het mee. En dan over een knokpartij.

kan herinneren, was dit een Magical Trio liedje. Uit de kermis in Volendam. En later opgenomen door Helemaal Hollands en De Ober. Ja, dit is leuk. Wij hebben een gele vrachtwagen. Maar Roy Raymonds heeft een gele scooter.

Dit zijn, moet ik zeggen, Antonio Holsken en Bobby Prins. En die laatste is ook wel een icoon, hè, in de muziek. Hou me vast, oud liedje van Bobby met Antonio opgenomen. En daarvoor de gele rakker, de gele scooter van Roy Raymonds. Ja, ja. Nou, zo gaat het zo'n beetje. Hey, zometeen ga ik de microfoon weer overdragen aan collega Stefan Leur. De grootste idioot van de radio. Zometeen hier. Wat hij nou weer gaat doen. Wat hij Django Wagner nou weer laat zingen. Ben benieuwd. Ja. Je gaat het allemaal meemaken. Ik spreek je morgen weer. En ook nog Ivo erachteraan natuurlijk met dag in dag uit. En zo slepen wij jou de warme zomerse dag door. Met leuke muziek. Dus spreek je morgen weer. Ik heb hier Jorieke Sterker nog even met het kinderliedje Goed Geboord.

0: Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
2: Bomfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
1: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
3: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
4: Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
9: MasterTools.nl, jouw klus, onze tools.
10: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverhaal.

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
2: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring, videodeur. Ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 3:00.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een man die bijna 25 jaar geleden een student doodschoot na een ruzie over een wasmachine is vrijgelaten. Hij kreeg er 20 jaar cel en tbs voor, maar is volgens experts nooit meer agressief geweest. De rechter begrijpt dat het voor nabestaanden moeilijk is, maar dat de rechtbank zich niet door die emoties kan en mag laten leiden. De Belgische politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de aanrijding tussen een busje met schoolkinderen en een trein. Dat was in Buggenhout onder Antwerpen. Twee kinderen, de chauffeur en een begeleider kwamen om. De machinist remde nog toen het busje het spoor overstak, maar botste er met 90 km per uur op. Asielzoekers krijgen over 2,5 week te maken met strengere regels. De Eerste Kamer is namelijk akkoord met het Europese Migratiepact. Vluchtelingen krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer en de tijdelijke vergunning gaat van 5 naar 3 jaar. Ook het laten overkomen van familie wordt moeilijker. Er waren veel protesten tegen en het kabinet heeft geluisterd. Het voorstel om de AOW-leeftijd te verhogen is van tafel, melden verschillende media. Vanaf 2033 zou die net zo snel stijgen als de levensverwachting. De vakbonden dreigden met de grote stakingen en het kabinet is om. Er wordt eerst gepraat over andere zaken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot gemiddeld 24 in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
16: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
15: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
18: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Een paar minuten over drie geworden. Dit zijn de problemen onderweg. We beginnen even met de files natuurlijk. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een half uurtje vertraging. De A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. Daar staat 40 minuten. En dat is 12 kilometer. Allemachtig joh. En de A27, dat is Breda richting Utrecht. Bij Noorderloos 25 minuten. En dat is 4 kilometer. Snelheidscontroles. Nog twee te melden. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij 31,5. En de A59 Zetogenbosch richting Zierikzee. 88,5.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Stefan Meer!
21: Ja, goedemiddag. Het wordt weer genieten geblazen. Zometeen slingertje aan het rad. En we beginnen even. Hey, zomers.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Jack van Gerstel. Het
1: zomer. Hallo, ik ben Tatjana. En weet je waar ik achter kwam? Hij is zo gek als een deur. En dat is de DJ Stefan Leur.
2: Ik kan niet langer hiermee doorgaan.
3: Ja, dat dacht ik al.

0: blijven zitten.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Oh mijn god.
3: Stefan!
0: Ik zit hier.
3: Geef een slinger aan het rad.
0: Ja. Geef een slinger aan het rad. Een slinger aan het rad. En ergens in het land komt iemand met een geniaal idee. Tenminste, dat is altijd de bedoeling. Een keer wat anders op de radio was altijd de gedachte. Ik weet niet hoe lang we hier nog mee doorgaan, maar vooralsnog is het gewoon geinig. En ja, er staan 36 vakjes op. Er staan wat opdrachten op die je dan even moet volgen. En dat kun je heel ruim nemen. Dus bijvoorbeeld, we kwamen laatst op iets. Verzin een liedje over iets in je huis. Nou, dat kan alle kanten op. Ik bedoel, je kan die rode motor van Benny Jolink kun je gewoon in huis zetten. Dan zeg je, ja, die rode motor. Ohio, draai maar even. Nou, prima joh. Dus met een ruim begrip en met een knipoog misschien. En denk ook even goed na dat er wel even toffe muziek op de radio komt. Want als we bijvoorbeeld komen op het woordje blauw. Hè, er zijn best wel heel veel liedjes met blauw. Maar er zijn ook verschrikkelijke liedjes met blauw. Dus niet alleen maar denken aan titels en aan artiesten met blauw. Maar het moet ook even een fatsoenlijk liedje zijn dan. Maar het is geen blauw. We gaan eerst maar eens even slingeren. Oké, daar gaat-ie. De opdracht. Ben benieuwd. Daar gaat-ie. Ik ben elke dag best wel spannend wat het gaat worden. Want ja, ik weet het ook nooit. En ik ben afhankelijk van de appjes die binnenkomen. Stel je nou voor, in het ergste geval, er komen twee appjes binnen. Dan moet ik dus daaruit kiezen. En als het allebei gekke, idiote platen zijn, dan zit ik hier mooi. Hè? Nou, een slinger aan het rad, daar gaat-ie. Dan kan ik natuurlijk gaan liegen. Maar ja, dan moet ik gewoon daadwerkelijk kiezen uit die twee. Hij is terechtgekomen op... Oh, wat
4: een
0: makkie.
4: Een lekker Engels liedje dat zo op de 1387 antennes kan van Radio NL. Roept u maar, doe eens gek.
0: Ja, nou, een Engels liedje dat zo bij ons op de antennes kan. Een Engels liedje, het liefst even met een paar Nederlanders erin. Of dat je een beetje uit het boxje denkt. Bon Jovi, nee, we gaan geen Bon Jovi draaien, zeker niet. Engels, ja, BZN, George Plastic Baker, u kent ze allemaal wel. Of nog iets gekkers natuurlijk. Laat het weten in een audio-appje of toets het in. Gewoon even. Is ook gek eigenlijk, hè? Een Engels liedje op ons antennes. Nou, dat doen we vaker. Laat het even weten. Ik ben benieuwd.
4: Een lekker Engels liedje dat zo op de 1387 antennes kan van Radio NL. Roept u maar,

0: mogelijk. Ook de piraten luisteren naar Radio NL. Station Brak en Nat uit Banden die zegt... Ja, weet je wat leuk is, Leur, om een keer te draaien bij jullie? Dat is Tarzan met de minirock. Ik heb dat even opgezocht, natuurlijk ken ik dat wel. Oh man, dit is zo om dit een keer te mogen draaien. Ik hoop dat de minirock weer mode wordt. Mooi hoor, mooi hoor. Kan je dit ook? Dit is zo albollig dat het mooi is.
1: Ik hoop dat de minirock...
2: Ik hoop dat de minirock weer mode wordt.
0: Mooi dit, joh.
2: Nee, geen lange jurken, maar gewoon weer lekker kort.
0: Geen lange jurken, maar gewoon weer lekker kort. Nou ja, hey, ik gaf net een slinger. Aan het rand. Dit was de opdracht.
3: Een lekker Engels liedje dat zo op de 1387 antennes kan van Radio NL. Roept u maar, doe eens gek.
0: Zo? Oh ja. Nee, dat gaat niet over mij natuurlijk. Zeg, dan is er ook nog even Isa Jacobs uit Zutphen. Die vraagt zich af of ik dat liedje van gisteren nog even kan draaien. Jannes met Gul Anita. Ja, die bestaat gewoon, hè? Ik heb het gisteren even gedraaid. In plaats van Eleonora, Gul Anita. Het is niet AI, maar het is een officieel liedje. Alleen zo heet hij niet. Ik zal zo meteen, als we hem nog draaien vanmiddag, zal ik je vertellen hoe het liedje heet. Gul Anita. Gul Anita. Mooi zo. Eerst een Engels liedje. Allemachtig, joh. Jacqueline uit Nieuwlanden zegt Grand and Forsyth, Somewhere Between. Oh, mooi. Wouter Broekman uit Bovensmilde, Waylon, Goddamn a Woman. Oké, okay. Ja, die ken ik niet, maar Waylon natuurlijk wel. Waylon, waarom zeg ik dat zo? Ton uit Nisterode, ik weet de titel niet. Oh, darling, when we get together, I kiss you to platter. Ja, die gaat, ook al word ik er niet uitgekozen zo, die gaan we sowieso even draaien. Dat is was dat niet van Highway? Nee. Theo Diepenbrock, volgens mij. Oh man, ik hoor hem al in mijn hoofd. Dick de Bruin die zegt, noem maar even de Major Dundee Band. Hollandse artiesten en dat zijn, die zingen Engels. Dan is het Manon uit Bergijk, The Fingerboys, We Going to Ibiza of We Like to Party. Oh, dat is inderdaad een hele goeie. The Fingerboys. Oh, ik denk dat ik mijn keuze al heb gemaakt. Patrick uit Groningen, wat dacht je van Gerard Joling en Tiet Tjana? Met Can't Take My Eyes Off You. Mooi, mooi, mooi. Can I Buy Me Ticket to the Tropics? Was ook al binnengekomen. Rickelt, een fan van dit programma uit Urk, In the Summer of Greece van à la carte. Heel mooi, heel mooi. Tini die zegt een Engels liedje. May, Way, Wolf, Rolf, Vroeger. Nooit van gehoord. Wim Jonker uit Zutphen. Ricky Martin. De muziek mag je zelf wel kiezen. Nou, even geen Ricky Martin op de zender, dacht ik zo. Sander die zegt Sierra Madre van Stef Eckel. Dan is het Ruben Wolters uit Heijplaat. Ook Fingerboys. Ook Fingerboys aangevraagd. Dus even kijken of wij dat in het systeem hebben staan. Ik heb dat nog niet gecheckt. Het is wel even geilig natuurlijk op zo'n dag als vandaag. Fingerboys, hey, we going to Ibiza. Dus even kijken of ik daar ook bij kan. Staat hier gewoon in. Zullen we die gewoon doen? Ja, die doen we gewoon. Gewoon even een Fingerboy. Of zullen we We Like the Party? Nee, we doen even een Fingerboysje. Gewoon met We Going to Ibiza. Iedereen bedankt voor het aangeven van mooie Engelse liedjes. Maar deze is het toch geworden, aangezien het lekker warm buiten is.
4: Stefan?
0: Ja?
5: Slinger het liedje maar de eter in.
6: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
5: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
9: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages?

0: naar debestetuinhuizen.nl. Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
7: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
9: normaal meer. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Jazeker. Net even de Fingerboys Be Going To Ibiza op de radio. En dat doen we omdat het rad kwam op een Engels liedje. Nou ja, okay. Tom Nistelrode, die wist de titel niet meer. Nou ja, de titel wist hij wel. Oh Darling, When We Are Together, I Kiss You The Platter. Ook voor het rad. En dat was van Theo Diepenbrock. Toch maar even gedraaid. Het is best druk in de app al. Maar er was ook een berichtje van Isa Jacobs uit Zutphen. En zij vroeg zich af of ik net als gisteren even dat liedje kon draaien van Jannes. Ja, dat is geen probleem. Want Jannes die zingt best wel vaker over meiden. Eleonora, Monica, maar er was er nog eentje. Juanita. Juanita. Gisteren even gedraaid. Zomers liedje. En luister even goed naar de begintekst. Ook met vogeltjes die fluiten. Hoe is mogelijk? Vooruitziende blik.

0: piano. Dit liedje zit alles in. Jannes en Juanita.
1: Hij jaagt het geluid door een oorband weer.

En wederom gewoon een monsterhit voor Jeroen van Zijlst. Covertje van Mike en Dave, maar dat maakt niet uit. Deze is heel goed gedaan. Vooral dat stukje in de midden, dat staat natuurlijk niet in het origineel. Dat is zo goed in de feestent. Wow, wow, wow. Ja, dat is eigenlijk weer van My Little Lady. Maar goed, we maken ons druk over. Jullie kennen allemaal dat liedje natuurlijk, hè? Met mijn Walkman. Rocking with the Wuk man op. Maar ja, het is lekker weer, dus waarom niet met een pilsje?

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. De Boerdrachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl. Deboerdrachten.nl. Bezoek ons in Hazerswoude-dorp.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
1: Hoe zeg je in het Italiaans

0: dat je distributieriem stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou.

0: Eco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
3: Radio NL zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De bezuinigingen op de sociale zekerheid gaan in de huidige vorm niet door, zegt minister Velbrief. Vakbonden zijn boos over kabinetsplannen om in te grijpen in de WW, de WIA en de AOW. Die moeten miljarden opleveren, maar de minister wil daar eerst verder over praten met de bonden. Die staan daarvoor open. Nederland wil praten met de Russische ambassadeur na de heftige aanvallen op Kiev afgelopen dagen. Er raakten tientallen woningen en scholen beschadigd, onder meer door een moderne Russische raket die bijna niet uit de lucht te halen is. Rusland zegt dat het om een vergeldingsactie ging na een aanval op Oekraïns bezet grondgebied. De politie in Brabant heeft opnieuw tieners opgepakt voor allerlei incidenten in de plaats Eersel. De verdachten zijn 13, 14 en 15 jaar. Vorige maand werden al 6 minderjarigen aangehouden. Volgens de politie zorgen de jongeren al langere tijd voor overlast. Ze zouden bijvoorbeeld 1 of meerdere mensen hebben mishandeld. En een tegenvaller voor tennisser Tellen Griekspoor. Hij ligt er in de eerste ronde al uit op Roland Garros in Parijs. In een 4 uur durende uitputtingsslag verloor hij van een Italiaan. Dat gaat hem waarschijnlijk plekken kosten op de wereldranglijst. Op de Australian Open haalde hij de tweede ronde ook niet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog erg heet, maar dat gaat veranderen. Vanavond stroomt er koele lucht het land binnen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 16 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
8: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
7: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
14: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
15: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical 10-daagse.nl.
16: Oh ja, vergeten.
11: Ik draaide net een hele tijd geleden weer Jannes met Goenita. Dus niet Eleonora, maar Goenita. En nou is het Henry die zegt... Hey Leur, ik zit even te chassen met te googlen en even te kijken op YouTube. Ik kan hem niet vinden. Hoe heet dat ding? Goenita. Hoe schrijf je het? Nou, laat ik je even vertellen. Het liedje heet geen Goenita. Het heet gewoon... Jij bent mijn zomerzon. Dus jij bent mijn zomerzon. Zo staat hij op YouTube van Jannes. Maar ik heb het systeem even aangepast omdat het gewoon geinig lijkt. Goenita. Want hij zingt ook over Goenita. Hij is verliefd op Goenita. Dus zo heet hij vanaf dit moment. Zo kun je me ook aanvragen. Ook bij de collega's. Vraag hem even bij Hessel aan, bij Lars. Draai even Jannes met de Goenita. Het liedje met die tuba's waar alles in gebeurt. Prima. Files van dit ogenblik. De A4 Den Haag richting Rotterdam 25 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 62 minuten. En 18 kilometer. De A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijsweert. En de aansluiting op de A28, daar staat 21 minuten. En de A59 ook een behoorlijke file tussen knooppunt Zonzeel en Maarden 14 minuten. En dat is 7 kilometer, gek genoeg. Snelheidscontroles A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 24.2. Daar staan ze exact. De A16 Rotterdam richting Breda bij 30.0. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland 31.5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Stefan Leer!
11: Ja, goedemiddag. We zijn alweer een uurtje onderweg. En dit uur gaan we eens even beginnen met een meezinger. Allemachtig, joh.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Ja, deze gast heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En deze hebben we volgens mij nog nooit gedraaid. Maar dat kan perfect vandaag. Ik weet dat het zomer is. En eigenlijk gevoelsmatig zou ik gewoon even deze moeten instarten. Deze zouden we gewoon even moeten draaien. Is dat al gedraaid vandaag? Of wacht even, we doen hem even in een andere... Kijken of dat even kan. Eigenlijk zou die even zo moeten. Als je in de auto zit, dan wordt het even genieten. Wacht maar even. Even, kijk, dit is even... Dus eigenlijk zou die zo moeten. Als er mensen naast je zitten in de auto, die gaan zingen.

0: Het liedje wat in de tijd best wel veel gedraaid is, maar het had veel groter kunnen worden. Veel groter kunnen worden. Ik heb festivals en feesttenten gezien. Als je dit draait, dan worden mensen echt helemaal gek. Wij gaan soms van de hak op het dak. En dit zijn van die dagen dat we ook een beetje zelf... We denken ook het is lekker weer buiten vandaag. Morgen, de komende dagen is het gewoon lekker weer. Dus wij doen het een beetje anders. We gaan een beetje zwabberen met de muziek. Een beetje heen en weer van oud en nieuw. En we gooien alles dwars door elkaar heen. We lezen niet alles voor, maar we halen alle muziek wat we draaien... halen we redelijk uit de app van Radio NL. Dus ook al wordt je naam niet genoemd... we schrijven het wel eens op een papiertje... en dan draaien we een liedje en denk ik... ik ben vergeten te zeggen. En dan zijn we weer 3 liedjes verder. Dus, maar dan weet je wel dat die voor jou was. En dit is zo'n liedje. Ja, dit is fantastisch dat het opduikt op de playlist. Want we hebben een soort van zomerplaylist... hebben we dan bij Radio NL... dat onze muziekredactie drukt er ergens op een knopje... en dan hebben we wat andere muziek op de playlist staan. En hier ben ik zo blij mee... Dit is namelijk zo'n liedje, wacht even hoor.
1: Dit is zo'n liedje van vroeger, toen je opa en oma zelfs nog verkering hadden met andere mensen. Kun je nagaan, zo oud is dit liedje.
0: Zo oud is dit liedje, ja.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Welke klus je ook wilt aanpakken, lijmen, monteren, afkitten of isoleren, je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: D24olie.nl, voordelige brandstof voor transport en landbouw. Bezoek D24olie.nl en bestel vandaag nog jouw dieselolie, B0, HVO 100, smeermiddelen en AdBlue. D24olie.nl.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
10: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
9: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur jagen op aanmerken. Bosch, Samsung, Philips. Alleen via iBoot.com of via onze app.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Zo, 4:55 geworden. Vanavond schijnt de zon nog volop overal. Tot maximaal 9:45 zijn er zonnestralen te zien. Hoe is dat mogelijk? Dan gaat de zon onder. Nou, het zal iets eerder zijn. En morgen zonnig, droog, weinig wind. Morgen wordt het max. 18 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Jeetje. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. We doen dat in dit programma altijd in vogelvlucht in samenwerking met ANP. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden praten over ingrepen in de WW en de WIA. De bonden zijn daar boos over en de minister wil best wat water bij de wijn doen, maar er zal wel iets moeten gebeuren, zegt hij. De bonden moeten het allemaal nog maar zien. In het Belgische Buggenhout onder Antwerpen wordt nog altijd onderzoek gedaan naar het dodelijke ongeluk vanochtend. 4 mensen kwamen om het leven toen een schoolbus botste met een trein. De bus is weg, de trein staat er nog. Het aantal asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel is inmiddels gegroeid naar ruim 100, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft 10 tenten voor ze opgezet. Die zijn niet om in te slapen vanavond.
2: Dankjewel, Daphne van der Meijs van het ANP. Dan gaan we eens even kijken naar de files. Er staan twee stevige files. Echt, op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. 45 minuten, 3 kwartier vertraging. En daar staat 19 minuten te vloeken, te schelden en te tieren met het warme weer. En de A28 Groningen richting Amersfoort bij Afrit Ommer. Daar staat het ook vast. 51 minuten zie ik en dat is 6 kilometer. Snelheidscontroles. A1 Hengelo richting Duitse grens, 168,2. A16 Rotterdam richting Breda bij 30,0 exact. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen tussen Grauw en Akkrum. Daar staan ze bij 61,5. Oké, hij is gisteren al gedraaid. En ik denk niet dat hij vandaag nog gedraaid gaat worden. Want dit is zo'n liedje dat kan niet de hele week op de Atennis. Ondanks dat het lekker weer is. Dat liedje van de Cucarachas met Son op mijn piemel. Maar ben je fan van dat liedje Son op mijn piemel? Dan moet je blijven luisteren. Want er is een tegenhanger van gemaakt. Dat kwam net binnen via de app. Ik heb me kapot gelachen. Ik ga zo even een stukje uitzenden. Er is een vrouwvriend. Nou, niet echt een vrouw. Maar er is een vrouwenversie van. Laten we gewoon...

0: laatste die was van mij, hè?
1: Nou, je wordt echt op je wenken bediend vandaag. Wat je denkt dat uit de speakers gaat komen thuis, dat gebeurt ook nog gewoon. Je zat al te hopen op deze. Hè? Ik ga zwemmen en hij komt ook nog voorbij. Nou, het zal geen verrassing zijn. Jullie weten al, sinds anderhalf jaar geleden hebben we daar een beetje de voortouw mee getrokken in dit programma met AI. Dat moet je... Ja, ik word wel steeds banger van de AI. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een enorm fan van AI. Alles wat AI is, leuk. Maar dat zal ik zeker niet altijd draaien in mijn programma, want zo'n tijd is het nog niet. Hè. Je ontkomen er niet aan. Ik denk over een jaartje of 4, 5, dan zullen de radiostations veranderd zijn. Zullen best wel veel AI-liedjes te vinden zijn op de playlist. Dat is een goede zaak, denk ik nu nog. Maar ja, ik vind het gewoon fantastisch. Ik kan er gewoon van lachen wat mensen aan het creëren zijn. Want vergis je niet, AI-liedjes, dat wordt gemaakt door de gewone man. Daar zitten meestal geen artiesten achter. Dat is gewoon als je thuis zit met je laptop, je verveelt je een beetje achter thuis. Je bent een beetje een biertje aan het zuipen of een rosé-wijntje. En dan pak je mobiel erbij, dan ga je naar Suno.com en je gaat even wat genereren. En uiteindelijk dan schrik je en dan ga je opstaan. En dan zeg je tegen iedereen, moet je eens luisteren man, dit wordt een hit. En hoe vaak heb ik dat niet geroepen? En jij waarschijnlijk ook wel. Nou, is er één liedje, ik zal even een klein stukje laten horen, van Tucker X. Wie dat ook mogen zijn op YouTube. Tucker X. Maar dit liedje, dat is fantastisch. Alleen, ja, daar kunnen wij op Radio NL niet zo heel veel mee. Omdat het zit tegen techno aan. Maar er zit een soort stutter zit erin. Een accordeon en dat slaat een beetje over. Dat stottert een beetje. Dit liedje, dat is geniaal. Ik heb hem afgelopen weekend ook in een grote feesttijd gedraaid. YouTube-versie. Ik schaamde me daar niet voor, omdat het plaatje gewoon goed is. Zal even een klein stukje laten horen. AI.

hierop losgaan. Toch? Ja, prima. Enthousiasme van de dishockey heb je verder niet zoveel aan. Nou gaan we even naar een appje die binnenkomt. Want luisteraars, die zijn altijd geniaal. Ik zit altijd met de kop in onze app wat er allemaal gebeurt. En ik hou alles in de gaten. Als er een liedje wordt aangevraagd die ik niet ken, word ik helemaal wild. Ik schrijf het op en ik ga het luisteren. Frits Stoker uit Maarsen, die zegt... mag ik van jou horen, Zon op mijn flamoes? Ik denk, die gast die vraagt iets anders aan. Ik denk, dat is zonder mijn piemel. Dus ik even terugtypen. Nee, zegt hij, dat liedje is uit. Kijk maar op YouTube. Er is niks ordinairs aan. Het is gewoon de waarheid vandaag. Hij zegt, 44 graden hier in Marsen. Nou, 44 graden, dat moet ik nog even uitzoeken. Daar is wel wat aan gelogen, denk ik. Nou ja, het kan natuurlijk. Maar luister, ik dus even op YouTube. Even kijken naar zonder mijn flamoes. Ik denk, dat niet waar zijn. Dat daar een soort van vrouwenversie van gemaakt is. Nou, deze kennen we allemaal natuurlijk. Zon op een piemel natuurlijk. De zon die schijnt op een piemel. Dat vinden de vrouwen grappig, hè, als ze dat liedje horen. Zon op een... Maar wat wij mannen grappig vinden, dat is waarschijnlijk deze. Ik ga hem niet helemaal draaien, maar dat klein stukje.

0: rapport te gooien. Over mijn schouder heen. Hoppa! Mooi. Frank van Gooien, loop niet te knooien, want goede plaat. Ineens gaat het leven. Renate uit Vaarsen, wil jij even een plaat draaien voor Marcel? Die is fan van jou, Stefan. Doe maar even iets van, ja man. We zijn vandaag 14 jaar samen en hij is nu onderweg naar huis. Marcel is fan van mij. Oh, dat is super gênant, want dat had eigenlijk niet hoeven. Want wij zijn gewoon maar plaatjesdraaiers. Maar is, ja, is wel leuk om te horen natuurlijk. Ik ben wel, moet ik eerlijk zeggen, zeg maar de enige DJ op Radio NL... die best wel, nou, geen haatreactie, maar ik krijg toch altijd ook wel de negatieve reacties. Omdat het natuurlijk het eind van de middag is. En ik ben wat druk en ik roep soms wat dingen. En zo net ook weer een liedje gedraaid van... met de zon in de flamoes. Of met de flamoes in de zon. En ja, dat werkt meestal niet mee voor de roze berichten allemaal. En wel positiviteit altijd. Maar ik kan er tegen, ik vind het niet erg. Want als ik aan de andere kant van de radio zou zitten... dan zou ik ook denken van lult event vaak, man. En wat draait die vreemde muziek? Wat is er toch aan de hand? Nou, ik zeg het nogmaals, dat is niet uit mijn brein allemaal. De gedachte is natuurlijk 5 jaar geleden toen ze mij aannamen van... nou, het einde van de middag, het moet een beetje geleven. Het moet een mix van alles wat zijn. Gewoon, je moet gewoon kunnen genieten. Maar ja, blijkbaar zijn er ook mensen...
1: die zich helemaal kapot ergeren.
0: Rustig blijven, rustig blijven. Kijk, als ik nou echt een klootzak was, dan was het raar geweest. Maar hier zit eigenlijk achter de mengtafel zit gewoon een fatsoenlijke meneer. Dus ik ben thuis echt heel rustig. Dat gelooft niemand natuurlijk. Nou, het is bijna... Hey, kijk eens op de klok. Het is bijna 5 uur natuurlijk. Ja. Hoogste tijd. Voor dat uurtje lekker los. Uurtje lekker los. Oh ja, joh. Ja, man. En we hebben... Ja, man, moeten we even inplannen zo. Komt goed. Voor Marcel. Fan van dit programma. Allemachtig. Nou, laat even wat van je horen. Muzikaal gezien kan het alle kanten op. Stuur even een audio-appje. Of gewoon even een appje. Of, hey, bel gewoon even.
2: 088 0200 100.
3: Ja, kan ik niet gewoon even appen dan?
2: Jazeker, dat is Peter. Ga naar de app van Radio NL, klik rechtsonderin op berichten en de DJ leest het meteen.

0: Batenburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Voor de stratenmaker, deboerdrachten.nl met alleen sterke merken. Deboerdrachten.nl. Nu bij de Boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de

0: deboerdrachten.nl. Deboerdrachten.nl, bezoek ons in Hazerswoudendorp.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
14: Radio NL zet de tijd op 5 uur.
0: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil met de bonden om tafel om te praten over de bezuiniging op de WW, de WIA en de AOW. Daar zijn de bonden helemaal niet blij mee en ze hebben gedreigd met acties. De minister staat nu open voor een gesprek, maar zegt er ook meteen bij dat er dan wel andere plannen moeten komen om het land financieel gezond te houden. In het Belgische Buggenhout wordt steeds meer duidelijk over het dodelijk ongeluk vanochtend met een bus en een trein. De bus reed voor de botsing door een spoorboom heen, blijkt uit camerabeelden. Waarom de buschauffeur dat deed, is niet duidelijk. De conducteur van de trein trok nog aan de noodrem. Er vielen 4 doden. Het Israëlische leger trekt verder Libanon in, meldt een Israëlische krant. Als reden wordt de dreiging van gevaarlijke drones van Hezbollah genoemd. Premier Netanyahu zei gisteren al dat het leger het land verder gaat veroveren. Dat is tegen alle afspraken in. Er is namelijk een staakt het vuren van kracht. En in het gras voor het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, meldt de regionale omroep. Dat kan waarschijnlijk niet daar. Het Rode Kruis heeft tenten neergezet tegen de zon. Ook staat er een koelwagen voor flesjes water. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en heet op veel plaatsen, 29 tot 32 graden. En er staat weinig wind. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 23 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Tegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
3: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
2: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
3: Op het mooie Ameland.
2: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: 5 minuten over 5. Zometeen gaan we starten met een uurtje lekker los. Met een liedje van Erwin Bosma. Mooi zo, uit Den Helder. En ja, die vraagt een mooi liedje aan. Dan kun je, je kan alvast even oefenen in de auto. En dan... de files van dit ogenblik. De A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar staat 3 kwartier vertraging. En dat moet bij Twello zijn vanaf Beekbergen gezien. 3 kwartier, 6 kilometer. Een uur vertraging op de A27 richting Breda. Bij Everdingen is het weer eens bal. En de, absoluut de langste van Nederland. Bijna 90 minuten kom je tegen op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leuzen. Hé, daar waren we laatst. Wijngaard. En Zwolle Centrum. En dat is 10 kilometer. En ook op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle Centrum en Hattemelbroek. Is ook wat loos en daar staat er uurvertraging. Dat zal ongetwijfeld bij elkaar zijn, maar topografisch niet zo heel goed. Pornografisch iets meer. De A6, Lelystad richting Muiden, 62,3. De A16 staat een flitscontrole bij Rotterdam richting Breda bij 30,0 exact. En de A32 Leeuwarden richting Heerenveen tussen Grouw en Akkrum 61,5. We gaan starten. Een uurtje lekker los. Ja man, heb ik beloofd. Dus die gaan we als tweede liedje draaien. En daarna is het helemaal onduidelijk. Shaky. Er staat nog niks. Dus ik hoop op wat appjes.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niet, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker los.

0: voor Marcel en Renate gedraaid. Iets van, ja man, nou ja, dit moet wel goed zijn. Nou, we gaan nu even naar Marten. Die komt uit het mooie... Nunspeet. Nee toch?
1: Attentie, attentie.
2: Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Allemachtig Jopie van de muziekredactie. Hij zit letterlijk drie deuren verder dan Tini van de receptie. Ze hebben geen contact met elkaar. Dat is heel gek, daar gaan we het nog een keer over hebben. Maar goed, Jopie van de muziekredactie bemoeit zich even met de playlist. Die houdt alles in de gaten. En als hij voelt bijvoorbeeld in elk programma wat ook op Radio NL draait... dat denkt, nou, er moet even een zomerplaatje in, dan schuifelt hij hem erin. Dan zien wij dus, zeg maar, onze muis bewegen. En plop, Jopie die gooit er een mooi zomersplaatje bij in. Mooi zo. Er gaat nu een lampje branden, dus ik ga... hij zit er klaar voor waarschijnlijk, op zijn kantoortje. Jopie, ben je daar?
5: Yo, ik ben er.
0: Ah, mooi. Oh, je staat op je kantoor daar, Joop.
5: Ja, warm.
0: Oh.
5: Mijn rughaar is kletsnat. En ik heb hier ook last van zo'n kutmug.
0: Dat zeggen we niet op de radio, Jopie, dus...
5: Oh, sorry. Flamuskito dan?
0: Flamuskito, ja, prima zo.
5: Preuts mannetje ben jij ook, zeg. Dan weet jij zeker ook niet waar de vrouwen de meeste krulletjes hebben.
0: Nee.
5: In Afrika!
0: In Afrika! Nou, kappen met die onzin nu.
5: Er is helaas weer een playlistprobleem. Lauwens uit Hengelo wil graag een trio. Nee, wacht. Trio Bartels met Cinderella. En Peter Smit uit Besselaar wil een voetballiedje.
0: Ah.
5: Zullen we ze laten kiezen?
0: Strakband, Jopie.

0: Attentie.
1: Nou, even goed opletten. Wat wil je horen? Ik ben heel erg benieuwd. Nummer 1, even appen in onze Radio NL app. Dat betekent automatisch dat jij het mooiste meisje uit de piraten zien op je oren krijgt. Cinderella. Ja, waarom? Dus nummer 1, Triel Bartels met Cinderella. En wil jij een voetballiedje horen van de Lawine Boys... die officieel ooit een keer geband is? Maar dat kunnen we wel even draaien. Nederland, dat kan al wel eens een hit worden ook. Maar mag officieel niet op de radio. Maar ja, ach, hebben onze advocaten ook een keer weer wat te doen. Hè? Zo is het ook. Dus laat het weten. Wil jij Cinderella, dan app je nummer 1. En wil jij nummer 2 horen met de Lawine Boys... met een onofficiële plaat die discjockeys niet mogen draaien? Nederland. Laat even iets van je horen. En dan is het Steven uit Puttershoek... Die wil iets horen op de radio, dat wil ik eigenlijk ook wel. Gebroeders Co.

0: Wat is het hier warm?
1: Hete hits. Die heeft een airco. Richt hem even op die bobbel in zijn broek.
2: Nou ja. Hallo. We zitten in de uitzending.
1: Sorry, dames en heren.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Een beetje laat bloeien dit, want toen die uitkwam was het wel een grote hit natuurlijk. Maar het is, ik heb het idee online, als je dat ook ziet, de statistieken van deze plaat, het gaat als een tierenlier omhoog. Hoe dat kan, niemand kan het verklaren. Zeg, ik had net even contact met Jopie.
3: Hallo.
2: Van de muziekredactie.
3: Want er is weer een
2: playlistprobleem. Ja, deze man had meerdere problemen, maar vandaag even een playlistprobleem. Er waren twee keuzes, nummer 1 Cinderella en nummer 2 een voetballiedje van de Lawine Boys. Laurens uit Zwolle, nummer 2. Daan de Min uit Haarlem, nummer 3, wat een zeikplaat. Oh, je gaat een hele slechte middag beleven. Luister maar eens goed, want de uitslag is heel raar. Joanne Hamer uit Raalte, die vraagt even een liedje aan. Ik heb iets gezongen, zou je dus willen luisteren? Nou, gaan we zo weer doen, Joanne. Michelle uit Harlingen wil graag nummer 2. Bianca uit Veenendaal wil graag nummer 2. Koen uit Leiderdorp wil nummer 1. Bea Scheper uit Ees nummer 2. Remco Zwolle nummer 1. Luc Blommen uit Barlo nummer 1. Dan is het Bart van Gelder uit Zwolle wil nummer 1. Nicole, even kijken. Ik hou van humor. Die heeft niet gestemd. Chris Swenkhorst nummer 2. Dan is het Rinus, die wil graag nummer 1 horen. Christian, die wil nummer 2. Nou ja, de uitslag is opmerkelijk, want het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Eigenlijk officieel nummer 1. 136 appjes. En daarboven staat met 137 appjes het voetballiedje. Dus eigenlijk dacht ik, nou, Cinderella gaat winnen. Maar op de valreep kwam er nog eentje binnen voor het voetballiedje. Dus ja, weet je, kunnen ze gewoon bewijzen van hoge uitzondering. Kunnen ze allebei even draaien. Maar er moet wel even iets tussen de plaatjes uit. Want anders zitten we in tijdnood. Want eigenlijk was dit het tijdstip dat we naar de reclame moeten. Dus we knippen er even wat uit. We gaan ze allebei doen. 136 appjes tegen 137. 30 heb je eens. Man. Allebei van december. Mooi.
4: Haar naam is Cinderella.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie. Dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalets en staakcaravans.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Dutch tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
12: Ja.
11: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
13: Nog een keer! Papa, sneller!
14: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Helemaal los bij Ethos.
18: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: 6:03 geworden, nog een half uurtje lekker los te gaan. Dat zou je niet verbazen. Vanavond schijnt de zon nog steeds volop. En dat is bijna tot het einde. 9:45 ongeveer gaat de zon zakken in de zee. En tot die tijd kun je nog wat zonnestralen verwachten achter thuis. Man, mooi zo. Morgen ook zonnig, droog, weinig wind. En morgen wordt het sowieso max 18 graden als je in het noorden woont, in het zuiden 25 graden. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wij doen dat in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Virusschip Hondius blijft langer in de haven van Rotterdam, want het moet nog een keer worden schoongemaakt. Waarom is niet duidelijk. Als de GGD de extra schoonmaak heeft goedgekeurd, gaat de Hondius naar thuishaven Vlissingen. De Belgische koning Philippe en zijn vrouw hebben gereageerd op het dodelijk ongeluk in Buggenhout. Ze leven mee met de slachtoffers en hun families. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden. En werkgeversorganisaties zijn blij dat het kabinet de bezuinigingsplannen van de WW, WIA en AOW van tafel haalt. Dat moet volgens hun voldoende zijn om verder te kunnen praten met de bonden. Die zijn nog wat terughoudend.
2: Dankjewel, Daphne van der Meijs van het ANP. De files van dit ogenblik. De A9 Amstelveen richting Alkmaar 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht ook 40 minuten. De A50 Arnhem richting Os, daar staat een half uurtje 12 kilometer. Dat is het beste. De A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batendorp ook een half uurtje. En de N11, nog nooit voorgelezen. Leiden richting Bodegraven, daar staat het vast tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting op de A12. Een ongelukje gebeurt een half uurtje en 3 kilometer. Snelheidscontroles, er zijn weinig verklikt in heel Nederland. De A6 Lelystad richting Muiden 62,3. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland 31,5.
1: Het is 17:30 geweest.
4: Het is 17:30 geweest. We hebben nog een half uurtje.
5: Los te gaan, jongen.
4: Lekker los te gaan.
5: Luister naar.

0: café da Clube.
1: Estão metidos, não é?

0: Allemachtig, joh. Wat wordt dit vaak aangevraagd? En gelukkig draait het ook heel vaak.
1: Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht.
0: Het is Debbie uit Sinneburen. En ook haar man Mark die zit te luisteren. Die hebben gelachen om het Flamoes-liedje. Maar die hebben zelf ook nog even hun brein laten breinen. Geniaal. Ik was het liedje al bijna weer vergeten. Voor hun gaan we het liedje draaien zometeen op het randje. En dat hoor je eigenlijk alleen maar in dit programma. Het is wel een beetje boerenrock. En het gaat over vrouwen met hele grote... en aan de achterkant nog hele grote... billen. Het gaat over de stevige vrouwen. Daar is een geinig liedje over gemaakt voor Debbie. We gaan hem zo draaien, Sinneburen. En Kevin de Jong, die wil uit Dwarsdijk. Waar ligt dat dan, joh? Dwarsdijk. Die wil graag een instrumentaaltje. Nou, luister, Kevin de Jong... Wij gaan een leuk instrumentaaltje draaien voor jou. En dat kan van alles zijn. Dat kan een mooie moddervette polka zijn. Of ja, gewoon iets uit Duitsland. Misschien ken je de Alte der Sauer nog. Hè? Dat was jaren geleden een hit met een trompetje. Nou, dat. Ik wil niet zeggen dat deze erop lijkt. Maar hij komt wel dicht in de buurt.

0: radio.
1: Complete chaos.
0: Uurtje lekker los.
2: Hoe zit je?
3: Uurtje lekker los.

Een uurtje lekker los en dan nu een beetje haken, mensen. Een beetje haken op de radio, man. Proost. Proost. Ja, proost. Dankzij Debbie en Mark een leuk liedje op de radio. Luister.

op jou horen. Zo, hé, je moet omschrijven, dat is mooi. Zeg, je kan zo meteen live inbellen. 088-0200-100. Wat wil je horen? Allemachtige. Denk alvast even na. Gewoon even bellen zometeen. Telefoonnummer, dat is echt zo makkelijk. Ik heb die mevrouw gevraagd van 765-538. Heb ik even gevraagd om het even mooi en vakkundig in te zingen. Nou, bellen 088-0200-100.

0: Het was Jari Hellegers en Monique Smit. Nou, we zitten echt in tijdnood. Je kan alles aanvragen. De finale klappen gaan we nu doen. Eén liedje kun je niet aanvragen, want die hebben we al gedraaid natuurlijk. Hè? Zonder de Van Moes.
1: De zon schijnt op mijn vlam.
0: Dat is jammer. Nou, tijd geworden voor de finale klapper. We gooien de lijnen nu open. 088 0200.

0: En overtuig mij eens even. Overtuig mij eens even wat wij als finale klapper moeten draaien. Een zomersliedje, misschien een Henk Wijngaard liedje. Hebben we nog niet gedraaid vandaag. We doen even een lijntje prik. Hallo, met wie spreek ik?
1: Ja, met Harry Smelda.
0: Harry Smelda, hoi. Zeg, de finale klapper. Wat zit je aan te denken? Wat voor liedje?
1: De Esperando's.
0: De Esperando's. Dat hebben we niet in het systeem staan.
1: Oh, jammer ja.
0: Alleen maar sexy weekend. Maar ja, het is nog geen vrijdag dus. Dan moeten we even door. Hallo, met Stefan.
2: Hey, Stefan, met mijn hè.
0: Met mijn hè? Oké. Okay. Hey, met Stefan hè.
2: Ik dacht aan Jan Tinne Kempner, feest met ons mee. Is net nieuw.
0: Ja, dat is ook een probleem. Dat heb ik niet voorhanden. Dat moet de muziekredactie even uitzoeken. Nou, 088-0200-100. Hallo, met wie spreek ik nu?
3: Hallo, met Dirien.
0: Hallo, wat wil jij horen?
3: Ik wil graag een liedje van Bukkers horen.
0: Van Bukkers? En welk liedje? Want ja, we hebben net al Boerenrok gehad, joh. Dat is ook een beetje... Dat is
3: nee,
0: ook,
3: maar...
0: Dat vind ik ook... Vind ik ook ingewikkeld. We doen even de volgende. Hallo, met wie? De finale klapper zoeken wij. Hallo? Oh, mijn god. Hallo, met wie spreek ik? 088-0200-100, de finale klapper. Ja, met Stefan.
4: Ja, Marco Smitsje er gemaakt.
0: Hallo, finale klapper.
4: Hey, goeiedag.
0: Goeiedag.
4: Hey, hoe is het bij jou dan?
0: Ja, dit is prima, maar we zitten een beetje in tijdnood om een liedje te draaien nog.
4: Hey, badmeester wil ik over aan.
0: Hè?
4: Badmeester wil ik over aan.
0: De badmeester... Wat?
4: Badmeester ben ik wel aan. Het mooiste liedje vanavond, man.
0: Heb ik ook niet zo voorhanden, want ik moet het dan nu live op de radio opzoeken en ik moet het waarschijnlijk downloaden. Ik heb het niet. De laatste. Dit gaat helemaal mis vandaag. Oh mijn god. Hallo, met Stefan.
5: Hi, met Petra.
0: Hey Petra, de finale klapper. Wat zit jij aan te denken?
5: Ik dacht aan de Paladijns.
0: Aan de Paladijns. En welk nummer van de Paladijns zit je dan even aan te denken?
5: Ja, er zijn er zoveel, maar...
0: Ja, Bouw geen lucht, Zelen, jouw liefste wens, kleine Annabella, kleine Corina, ja.
5: Hier die eerste die je zei.
0: Bouw geen lucht, Zelen?
5: Ja.
0: Hij gaat op...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Altijd aan. Radio NL.
6: De Boer Drachten, bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Maak je klaar. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang aanmerken in de aanbieding. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
19: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis. En kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 6 uur.
6: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Groningen vangt ook de komende dagen asielzoekers op in een congrescentrum. In eerste instantie was de opvang tot en met gisteravond, maar dat wordt met een week verlengd. Voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten inmiddels meer dan 100 mensen op een plekje om vanavond te slapen, maar daar is het overvol. De GGD in Rotterdam vindt dat het virusschip Hondius nog een keer moet worden schoongemaakt. Het is niet duidelijk wat er dan niet goed is. Het schip zou vandaag teruggaan naar thuishaven Vlissingen, maar dat wordt dus later. Over ruim 2,5 week staat een volgende cruise gepland. De Belgische koning en koningin leven mee met de slachtoffers en familieleden van het ongeluk in Buggenhout onder Antwerpen. Ook sprak de koning zijn dank uit aan alle hulpdiensten. Bij het ongeluk kwam een schoolbus in botsing met een trein. Er vielen 4 doden, onder wie 2 tieners. En de reisorganisatie Rover keurt de spoorblokkade van Extinction Rebellion bij Utrecht Centraal af. Volgens de organisatie mag gedemonstreerd worden, maar is het blokkeren van het spoor gevaarlijk en hebben allerlei mensen daar last van. Afgelopen zaterdag zaten ruim 20 mensen op het spoor om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog steeds erg warm met temperaturen rond de 32 graden. Er is weinig wind en ook vanavond blijft dat zo met 27 graden in het zuiden en oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
25: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
26: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
27: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
28: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Goedenavond. Een paar minuten is dat maar over 6. Geloof je dat? Nee, hè? Nog één lange file te melden in Nederland. De A58 Tilburg richting Eindhoven. We waren wat uitgelopen. Tussen Moergestel en Batendorp 35 minuten is wel 15 kilometer. En nog een tweetal snelheidscontroles te melden. De A16 Lelystad richting Muiden 62,3. En de A50 Eindhoven richting Os 130,0.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Maak me nou niet gek.
1: Wat een strot. Wat een strot. Samen we wel te met Mank. Mank me nou niet gek. Hoe doet hij dat met zijn stem? Bizar. Cor uit Amsterdam. Ik ben heel blij met jou, Cor. Want ik kan hem niet draaien, want ik heb hem niet. Maar ik weet van het bestaan van het liedje. En dat ga ik vanavond even opzoeken. Ik ga even kijken in mijn eigen database of ik hem in goede kwaliteit heb. Mocht dat zo zijn, dan gaat hij deze week nog even op de radio. Want die was ik vergeten. DJ Madman. En dan niet Meisjes van de... niet Meisjes van de Nacht, maar Je bent zo lelijk als de nacht. Oh ja. Maar Cor die zegt, draai me even DJ Madman en Zomerzon. Er staat een YouTube-linkje bij, dus ik had hem al even geluisterd. Ik weet, ik ken de plaat. Maar we kunnen geen YouTube-linkjes draaien. Dat is een heel lang verhaal, heb ik al een keer verteld op de radio. Maar dat slaat helemaal nergens op. Dat wil je niet. Je wilt niet zo'n verhaal horen. Waarom dat niet op de radio kan? Je wil gewoon liedjes op de radio. Okay. Ik ga hem vanavond even officieel opspeuren. DJ Madman. Zomerman, met de zomer. Heerlijk. En dan, het is niet dat het elke dag voorbij komt, maar we hebben nog geen bijgaand liedje gedraaid vandaag. Dus dat gaan we nu even doen. Maar dan wel even een easy one.
2: Hij is

0: inderdaad. Maar ook bloedirritant. Heb jij dat ook, als je dit liedje hoort? Nee, niet de nadeel van Damien. Zeker niet, dat is een hele goede plaat. Alleen als je hem hoort, dan wil ik de hele tijd iets zingen. En dan denk ik, oh nee. Het is niet dat liedje. Luister goed, dit is een kikker.
1: Zij of geen
0: Maserati. Heb jij dat ook of niet? Dat je dat wil zingen in dat liedje? We zouden dat er gewoon een keer voor de gein moeten inmonteren.
1: Zij of geen
0: Maserati. Ben ik gewoon raar? Ja, ik ben raar. Ja, leuke discussie nog even in de app van Diri Buitenhuis in Apeldoorn. Dag Stefan, ik wilde even een liedje van Bukkers aanvragen. Maar je zei dat je al boerenrock had gedraaid. Bukkers is toch geen boerenrock? Nou, ik heb er weinig verstand van natuurlijk, maar boerenrock is Bukkers. En Bukkers is boerenrock. Woeste grond, meneer. Arnie Uit de Bochten is boerenrock. Maar goed, komen niet uit discussie.

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gasflessen, vul of ruil je bij D24 Gas. Ideaal voor horeca, de bouw, heftrucks, thuis of op de camping. D24 Gas, Klaverweide in Oud-Gastel. Kijk op d24gas.nl. Gas met een Z.
3: Dit is Radio NL.

Radio NL. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com. Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaretten

0: Kijk op proostop.nl.
1: Dit is Radio NL.
2: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
3: Glitter chalets en staakcaravans.
4: Oranje fans opgelet.

0: Goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
6: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Kom die goede haardag maar halen bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
6: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
10: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Radio NL.
1: Weerbericht. Vanavond is het zonnig en in het midden en zuiden nog lang warm. In het noorden stroomt inmiddels koelere lucht het land binnen. En ook de komende dagen is er veel zon. Daarbij blijft het in het zuiden regionaal zomers. Maar in het noorden is het een stuk koeler. En dan de actuele ANWB-verkeersinformatie bij Radio NL. De files lossen nu snel op. Je staat nog vast op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam een half uur door een kapotte auto. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 25 minuten. A50 Arnhem-Oss tussen Renkum en Valburg 10 minuten. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp een kwartier. Dan de flitsers gemeld in de flitsmeisterapp. A4 Amsterdam-Den Haag 14.9. A20 Gouden Hoek van de Holland 31.5. En de laatste A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.5.

0: Oké, luister goed. Dit is waarschijnlijk het grappigste wat je vandaag gaat horen. Dit komt letterlijk zo uit een vakblad voor installateurs. Let goed op.
1: Terwijl wij ons in de interieursector dagelijks bezighouden met de bieten, kalkvrije perlators en chique matzwarte afwerkingen, gooit volkszanger Pascal Redeker het over een heel andere boeg. In zijn nieuwste single stelt hij de vraag waar geen enkele installateur ooit over heeft nagedacht: waarom komt er eigenlijk geen pils uit de mengkraan? Hoewel de gemiddelde sanitair specialist waarschijnlijk hoofdpijn krijgt van de technische implicaties, denk aan de koeling van de leidingen en de schuimkraagoptimalisatie van de regendouche, ziet Redeker het vooral als een upgrade van het woongenot.
0: Ja, oké, genoeg geweten. Op weg. Ja, ik moest hier wel heel erg om lachen. Ik bedoel, als je het zo omschrijft, snap ik ineens de charme wel van bier uit de badkamerkraan. Pascal Redeker hoor je zojuist bij Radio NL. Het is een heerlijke, zonnige dinsdagavond. Ik kan me goed voorstellen dat je zelfs na een lange werkdag vanavond nog even de barbecue aanslingert. Geef je geen ongelijk. Alleen ja, het is onhandig om dat in de studio te doen. En mocht je aan het barbecuen zijn, veel plezier. Het is de zonnige dinsdagavond van Radio NL met muziek van Jesse Prins, Fetty en nu het goede doel.

en hey, Macarena bij Radio NL. Hey, ik stond gisteravond eventjes naar de thermostaat te kijken. Ja, je gelooft het niet, hè, met deze warmte. Maar goed, mijn thermostaat in mijn huis die geeft ook de actuele kamertemperatuur aan. Nou, gisteravond, uurtje of 11, keek ik dus eventjes naar die thermostaat. Je wil niet geloven wat erop stond. 23,5 graad was de woonkamertemperatuur gisteravond om 11 uur in mijn woonkamer. Met andere woorden, weer een gegarandeerde plaknacht. En daar moeten we het zo meteen maar even over hebben in het Radio NL-onderzoek. Eerst Kido van de Graaf.

0: Achterburg Installatietechniek werken we aan de energie van morgen. Slimme gebouwen, duurzame installaties en techniek die echt verschil maakt. Gewoon bij jou in de regio. Wil jij meewerken aan een betere toekomst? Ontdek de mogelijkheden op werkenbijbatenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij de boerdrachten.nl.
4: Radio NL vind je ook op YouTube met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal, want ook op YouTube zijn we altijd aan.
2: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: Nog een keer!
6: Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Radio NL. Radio NL.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Pak je agenda. Woensdag start de iBoot Hunt. 72 uur lang ongekend lage prijzen op A-merken. Alleen via iBoot.com of via onze app.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor. Moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt?

0: Leuk die balayage. Smint.
1: Boost yourself.
2: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. In het Groningse congrescentrum kunnen asielzoekers nog een week langer terecht na een besluit van de gemeente. Die roept tegelijkertijd het Rijk op om met een langetermijnoplossing te komen. Vluchtelingen wachten namelijk al dagen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat overvol is. De jongen die verdacht wordt van het telefonisch bedreigen van een Joodse school in Amsterdam-Zuid is weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het is niet duidelijk wat de dreiging precies was. De school bleef vorige week uit voorzorg dicht. Eerder ontplofte er een explosief. Die daders zijn nog niet opgepakt. De Wegenwacht heeft het druk door de hitte. Er zijn volgens de ANWB een vijfde meer meldingen dan normaal. Het gaat vooral om accuproblemen en lekke banden. De ANWB had er al rekening mee gehouden door extra wegenwachten in te zetten. Ook vanavond moeten waarschijnlijk nog veel mensen worden geholpen. En voetbalclub Vitesse mag volgend seizoen gewoon blijven spelen in de eerste divisie, zegt de KNVB tegen het ANP. Er loopt nog een zaak bij de Hoge Raad over de vergunning van de club uit Arnhem. Als die volgende maand wordt ingetrokken, mag de club dus gewoon doorspelen. Het seizoen daarna is het dan wel afgelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond warm en ook vannacht koelt het niet heel erg af, met temperaturen rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: MasterTools.nl, onze tools.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
7: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL verkeer van de ANWB. Nog twee files, die vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens een kwartier door de grenscontroles. En de A58 Breda-Eindhoven tussen de Baars en Oorschot een minuut of 10 extra. Dan de flitsers gemeld in de flitsmeisterapp. A4 Amsterdam-Den Haag 14.9. A8 Amsterdam-Zaanstad bij 3.7. A16 Rotterdam-Breda 45.8. De A20 Gouda Hoek van Holland 31.5. A27 Almere-Utrecht bij 109.0. En de laatste A50 Arnhem-Apeldoorn bij 187.4. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Eva Pasveer!
13: En we moeten het zometeen even hebben over plaknachten. Eerst de Havenzangers en Sander Kwarten.
4: Dit is de muziek van Radio NL.
0: zijn keer.

Goedenavond en de havenzangers, mijn beste vrienden. Het is 11 over 7. Goedenavond, Ivo hier met de avondshow. Ja, en gisteravond keek ik eventjes naar de thermostaat bij mij in de woonkamer. Ja, niet om aan te zetten hoor. Ik bedoel, dat is met die hitte niet nodig. Maar mijn thermostaat geeft ook de actuele kamertemperatuur aan. En ik schrok een beetje van wat de kamertemperatuur was gisteren. 23,5 graad. Nou woon ik in een huis dat meer dan 100 jaar oud is. Maar goed, ik dacht dat de isolatie wel aardig op orde was. Maar goed, ik wist al wat er aan zat te komen. En dat was weer een ouderwetse plaknacht. Want ja, het is hartstikke warm. En dan heb je natuurlijk van die plaknachten dat je slecht slaapt. 'S ochtends zagrijnig wakker wordt. Je weet hoe het werkt, je weet hoe het werkt. We hebben het allemaal wel eens gehad. Maar goed, tegelijkertijd zag ik vandaag, toen ik onderweg was naar de studio van Radio NL, allemaal mensen natuurlijk gewoon ploeteren in deze hitte. Want ja, alles gaat gewoon door, hè. Het rijden op de vrachtwagen, al dan niet met airco. Het werken aan daken, onkruidbestrijding, et cetera, et cetera. En daarom dacht ik van, joh, wat is nou eigenlijk, wat heb je eigenlijk liever? Werk je liever in de hitte of slaap jij liever in de hitte? Nou, misschien een beetje een gekke vraag, maar ik ben echt ontzettend benieuwd. Dus ik wil dit dilemma eventjes bij jou voorleggen. Volgens mij is beide niet heel prettig, maar misschien heb je ook wel een voorkeur. Daarom vanavond in het Radio NL onderzoek de vraag, wat heb je liever, werken in de hitte of slapen in de hitte? Ja, heel benieuwd naar je antwoord. Wat heeft jouw voorkeur? Werken in de hitte of slapen in de hitte? Stuur eventjes een spraakberichtje of een normaal berichtje in de Radio NL app. En reageer op de stelling, werken in de hitte of slapen in de hitte? Wat heb jij liever?

Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp.

0: Fantastisch. Vrienden voor altijd en eeuwig. Django Wachter, Ferry de Lits bij Radio NL. Op dinsdagavond 26 mei. Een duivels dilemma vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat heb je namelijk liever? Werken in de hitte of slapen in de hitte? We hebben er momenteel allebei namelijk, ik wil zeggen profijt van, maar het is toch eerder last van. He, van die plaknachten s'nachts, die zijn absoluut niet fijn. Maar tegelijkertijd is werken in de hitte ook niet echt een pretje. Hè? Als jij in de brandende zon buiten moet gaan werken, dat is ook best pittig. Daarom aan jou de vraag, het duivelse dilemma vanavond. Werken in de hitte of slapen in de hitte? Wat heb jij liever? Christian uit Duitsland.
1: Ja, beter slapen in de hitte. Omdat je na 4 uren werken in de hitte heb je er echt genoeg van. Dat je niet meer kan. Net als iedereen in Afrika.
0: Oké dan. Richard uit Beuningen.
2: Hey, goedenavond. Die verwarmingsmonteur uit Beuningen. Ja. Slapen in de hitte of werken in de hitte? Nou, dan doe mij maar slapen in de hitte. Want ik als servicemonteur zit soms op zolders waar het gewoon 35 graden is. Als het geen niet meer is. Dus dit is gewoon haast geen doen, joh. Dus laat mij dan maar liever slapen in de hitte dan werken in de hitte.
0: Oké.
2: Dus mensen, dat was mijn antwoord. Fijne avond allemaal weer van die servicemonteur Beuningen. Groetjes, ciao.
0: Groetjes terug. Barbara uit Amersfoort, slapen in de hitte. Want ik heb een waterbed die ik koel kan instellen en dan slaap ik heerlijk. Wauw, dit is wel een ultratip, Barbara. Dankjewel. Ik zie Rita uit Duizel nog binnenkomen. Airco aanschaffen. Heerlijk in de nacht en dan slaap je perfect. En Werner uit Boskoop, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik ga het duivelse dilemma aan je voorleggen. Werken in de hitte of slapen in de hitte?
3: Het gaat me allemaal goed af. Werken, we doen veel een onkruidbestrijding, schoffelen. Iedere keer als iedereen raakt, dan sterft hij. Dus wat dat er gaat, is dat perfect.
0: Ja, nee, zeker.
3: En slapen daarna, helemaal geweldig. Onder een dekentje of onder een lakentje en meer niet. En ik ben zo weg.
0: Ik hoor het al. Zelfs met deze hitte kan jouw dag al niet meer stukken, Werner.
3: Ik vind het helemaal geweldig zo, dit weer en dan onkruid bestrijden.
0: Hey, maar jij bent momenteel nog druk bezig met onkruid bestrijden, hè?
3: Op de kwekerij ben ik nog steeds aan het schoffelen nu.
0: Tot hoe laat ga je door?
3: Tot 9 uur en dan vind ik het morgen geweest en dan is het morgenochtend zo weer 5:30.
0: Ja, en dan weer die plaknacht in, hè?
3: Ja, precies, maar alleen een lakentje en meer niet en ik slaap als een roos.
0: Ja, helemaal goed. Dank voor het delen, Werner. Mooie avond.
3: Ja, is goed, dankjewel. Goeie uitzending. Hoi.
0: Wat heb jij liever, werken in de hitte of slapen in de hitte? Laat het even weten in de app. De app.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
2: Ja, ja. Afgehangen met de freesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze freesmallen, ijzerwaren en handige tips.
3: Tot snel op 247wood.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Wij zijn Radio NL en bij ons hoor je...
5: Hij heeft een Maserati.
4: Zijn altijd aan.
6: Radio NL. Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
7: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer tijdens de tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wiegen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
8: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee. En mis niets van Radio NL.
9: Oranje fans opgelet.

0: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dyson Airwrap voor slechts €399. En Little Darts tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: betekenis.
1: Echt even een vergeten liedje. Jeroen van der Boom en Betekenis bij Radio NL. En meer vergeten liedjes morgenavond. Waanzin woensdag. Het laatste rondje. De zoektocht naar vergeten liedjes. Vragen morgenavond vooral eventjes aan voor het laatste rondje. Een liedje dat je nooit weer op de radio hoort. Zou morgenavond zomaar weer eens op de radio kunnen komen. Hé, hey, we moeten het even hebben over Donnie. Tegenwoordig niet meer weg te denken met zijn kibbeling sound uit de Nederlandstalige muziek. Eventjes een grasdouwer door het oeuvre van Donnie. Ken je deze nog?
2: Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje.
1: Ja, dit was een van de liedjes waar het mee begon, met Frans Duits. Daarna deed hij het nog met Tino Martin.
2: Vanavond ga ik even naar Bombo.
1: Maar ook met Robert van Hemert.
2: Oh.

En dat is nog niet alles, hè. Hij deed het ook nog met Snollebollekes. Russo met Yves Berendsen. Tegenwoordig heeft hij dit met K3. Senna, Roxanne Hazes, De Toppers, Mart Hoogkamer, Gerard Joling, Joost, Busy en nog veel en veel meer. En dat is nog maar 6 jaar geleden begonnen, hè? 2020. Maar goed, nu komt de million dollar question. Wat was nou de allereerste hit die Donny had met een volkszanger? Ja, dat is lang geleden, hè? Lijkt alweer lang geleden. 6 jaar geleden in 2020. Toen had hij een hit met Frans Bauer. Hoor je nooit meer. Leuk om weer eens te horen. Geen centen, maar spullen.

Dit is net alsof je de club staat, hè? Dan zo'n lekker reggaeton biertje eronder. Het is de nieuwe van Marloes. En Als ik weg ben, en die ontdekt je natuurlijk bij het station van Marloes. Als ik weg ben. Radio RL, het is dinsdagavond. Zo direct hier Justin de Wild met Cheerio. En eerst de zingende buschauffeur. Althans, dat is hij echt. En als je dan buschauffeur bent en zanger, dan is het onvermijdelijk om er ooit een keer een liedje over uit te brengen, toch? Birdie, dit is Welkom in de Bus.

ik denk het zeker te weten. Dit is hem, de zomerhit van 2026. Justin de Wild en Cheerio bij Radio NL. Het is dinsdagavond. Wat ben je aan het doen? Lekker aan het barbecuen? Ben je nog druk aan het werk? Of doe je iets heel anders op deze dinsdagavond? Zometeen hier op Radio NL, het rondje Nederland. En daarvoor ben ik op zoek naar wat jij op dit moment aan het doen bent. Dus laat alles even de boel. En stuur eventjes een berichtje in de Radio NL met jouw bezigheden. Hoor je jezelf zometeen terug.

0: De Boer Drachten. Bijna 100 jaar. Nu actie op de nieuwste modellen Stiga robotmaaiers. Tot €600 voordeel. Kijk op deboerdrachten.nl.
1: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
2: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
2: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik wil snel.
3: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
2: Gritter Chalet en staakcaravans.
4: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis rangupgrade. De ultieme feel-good show met

0: alle iconische hits uit de 90s en Zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Let's
3: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
5: Radio NL zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een woningcomplex in Ridderkerk is eind van de middag ontruimd na een melding over koolmonoxide. 2 bewoners hadden dat ingeademd, eentje was onwel geworden. Daarop werd groot alarm geslagen. Andere bewoners werden door de brandweer meteen geëvacueerd. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug kunnen. Bij Antwerpen rijden de treinen weer na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een schoolbus ramde een trein en daarbij kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 2 tieners. 5 andere kinderen raakten gewond. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. President Trump heeft zijn jaarlijkse gezondheidscheck weer gehad en zegt dat alles goed is verlopen. Alles is perfect in orde, schrijft hij op zijn eigen social media platform. Amerikaanse media speculeren over zijn gezondheid. Zo heeft hij soms rare blauwe plekken op zijn handen. Trump wordt volgende maand 80. En de spraakmakende juwelenroof in het Louvre in Parijs wordt verfilmd. Hoe de film gaat heten en welke acteur zijn rol krijgt is nog niet bekend. In oktober vorig jaar werd er op klaarlichte dag voor bijna €90 miljoen aan juwelen uit het beroemde museum gestolen. Die zijn nog altijd spoorloos. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog een tijd zonnig met 16 graden op Texel, 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen is er een afwisseling van wolken en zon. En tot zover het ANP nieuws.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: soep.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oudijk en de Duitse grens. 13 minuten. En de N2 Eindhoven-Maastricht tussen Batadorp en Meerhoven-Zuid. Een kwartier door een kapotte vrachtauto. Afrit is daar momenteel dicht. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Amersfoort 21.2. De A4 Den Haag Amsterdam bij 2.1. A20 Gouda Hoek van Holland 31.5. De A32 Leeuwarden-Heerenveen 60.2. A58 Tilburg-Eindhoven 13.2. En de laatste A73 Maasbracht-Nijmegen bij 29.6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Ivan Pasveer!
3: Goedenavond, wat doe jij op dit moment? Stuur dat even in via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

0: René Schuurmans en al win ik 10 miljoen bij Radio RL op dinsdagavond 26 mei. Het is tijd voor onze Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het eventjes met de rest van Nederland. Of je nou aan het barbecuen bent of aan het werk. Open de app eventjes van Radio RL. Ga onderin naar berichten en tik eventjes een berichtje van jouw bezigheden op dit moment. Ik zie John uit Warmond binnenkomen. Die is lekker een biertje aan het doen in de tuin. Genieten van John en proost ook zeggen. Daarna het Klaasina Veen zit lekker met de bentjes omhoog te genieten van Radio NL. Hannes Jan uit Kerkenveld nog even druk bezig in de werkplaats. Even een roze Honda Aerodeck klaarmaken voor de APK. Ronald uit Rijssen, ik ben lekker aan het barbecuen. Diana uit Haaksbergen, ik sta te streken momenteel. Succes daar, Diana. Mike P. uit Westerbork, nou, ik ben een uurtje terug aan het rijden. Lijkt me geen straf met dit lekkere weer, Mike. En ik zie ook Hattie uit Koevoorde binnenkomen. Hi Ivo, ik ben armbandjes aan het maken voor Stichting Bloed Serieus. Hey, en ongeacht van wat je op dit moment aan het doen bent, de muziek van Radio RL die sleept je door de dinsdagavond heen met Mitch Mitchell, Robert van Hemert en nu even terug in de tijd, André van Duin.
1: Als

0: Robert van Hemert.
1: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
0: En Mona Lisa. Nou, was ik een paar jaar geleden in Parijs met mijn geliefde. De stad van de liefde. En als je daar bent, ja, dan is het toch ook wel een beetje semi-verplicht dat je naar het Louvre toe gaat om de Mona Lisa een keertje in het echt te beschouwen. Nou, en dat heb ik geweten. Ik heb de Mona Lisa in het echt gezien. Op zo'n 30 meter afstand. Och, wat was het druk bij die Mona Lisa. Maar goed, ik kan zeggen, ik heb haar een keertje gezien. Dinsdagavond, Radio NL. Dit zijn Nielson en Bluff.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
3: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
2: Nee joh, tuurlijk niet.
3: Oh, gelukkig.
2: En luister hem hier bij Radio NL.
4: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
4: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
5: Nog een keer.
4: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja, prima zo.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet kwijt. Nu ben ik blij dat ik je niet vergeten ben.

0: kussen en het dak komt naar beneden.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Ja, een beetje storing in de studio, maar goed, dat neemt niet weg dat het laatste rondje eraan zit te komen zometeen. Als allerlaatste voor 9 uur bepaal jij natuurlijk wat er gedraaid wordt. Waar heb jij zin in? Het is vrije ronde op dinsdag. Kom maar door in de gratis Radio NL app. Bepaal binnen nu en 3 minuten wat het laatste rondje wordt.

0: heet één zomernacht met jou.
1: Het laatste rondje.
0: Het is Radio NL op dinsdagavond vrije ronde in het laatste rondje. Dank als je het hebt aangevraagd in de gratis Radio NL-app. Ik zie Daan binnenkomen. Die wil graag Raymond Hermans met In de Boeken horen. Wat een klapper van een plaat is dat. Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb al even zitten kijken wat er zometeen aankomt bij Radio NL. En zometeen na 9 uur komt Raymond Hermans sowieso voorbij. Eigenlijk een dubbel laatste rondje vanavond. Nou goed. Johan uit Veldhoven, André Hazes met Wie kan mij vertellen. Ik zie Gerrit binnenkomen met Jannes en Ik wil naar Griekenland. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van Geralda uit Breskens. Ja, die wil een onvervalste zomerklassieker horen. En dat deze nog niet gedraaid is, 4 zomers lang, Dirk Mildijk.

0: sleutels.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van ethos.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Radio NL. In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
6: Ja, Buut.
5: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in 1 app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen, vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan!
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
13: Klopt, minstens 2 dagen per week.
12: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
12: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
12: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
15: Radio NL zet de tijd op.

0: 9 uur.
1: Altijd aan.
0: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Nu de eindexamens bijna achter de rug zijn, pleit het Landelijk Actiecomité Scholieren vast voor een andere toetscultuur. Er zijn 335.000 klachten binnengekomen. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. Het LAX wil minder nadruk op de eindexamens. Dit past niet meer bij de huidige generatie, zegt de club. Er zijn 3 mannen opgepakt voor een schietpartij vorige week in Magaren bij Os. Daarbij raakte een man zwaar gewond. Hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. De 3 gingen er na de schietpartij vandoor in een wit busje met mogelijk Pools kenteken. Ze zijn los van elkaar in verschillende plaatsen opgepakt. De afsluiting van de Erasmusbrug in Rotterdam was al even bekend, maar toch kwamen sommige automobilisten vanmorgen voor een verrassing te staan, meldt Rijnmond. De brug is 5 weken dicht omdat die slijtage heeft, waardoor verkeer moet omrijden. Niet iedereen is daar blij mee. Sommigen hadden het werk liever 's nachts gezien. En steeds meer Friezen kunnen de Friese taal goed lezen en schrijven, blijkt uit onderzoek. Van oudsher is het een gesproken taal, maar door sociale media lezen de mensen vaker in het Fries. De provincie wil dat alle kinderen de komende jaren de taal leren. Fries wordt ook een examenvak. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het nog altijd warm met 23 graden in Amsterdam en 27 graden in het zuiden en oosten. In de nacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Dit is niet normaal meer.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.

0: mannen.
1: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
2: gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat... met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Odido. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
13: Ja,
12: maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rai.

benen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag. Radio.

0: Radio NL.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
0: Hier.

0: Radio NL.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk...

0: Natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Hey, ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Geef je over aan je oranje koort en scoor nu een Teval Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
8: Gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
11: Radio NL zet de tijd op 10 uur.
10: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van een ontruimd appartementencomplex in Ridderkerk weer naar huis kunnen. Eind van de middag moesten ze het gebouw uit vanwege koolmonoxide. Dat is heel gevaarlijk. Twee mensen die het binnenkregen liggen in het ziekenhuis. Het lek is intussen gevonden. Het demonstratierecht staat onder druk, zegt de nationale ombudsman. Volgens hem leggen gemeenten demonstraties te vaak aan banden uit angst dat ze uit de hand lopen, terwijl de meeste gewoon vreedzaam verlopen. Extra beperkingen opleggen werkt dan ook averechts. Wel zegt de ombudsman dat rellen en geweld er niet bij horen. Er is iemand opgepakt voor een moord in Zwolle een paar maanden geleden. Het slachtoffer werd midden op straat doodgeschoten. Een dag later werd het vuurwapen gevonden. De man die nu is opgepakt komt ook uit Zwolle. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De reden voor de moord is niet bekend. En het Landelijk Actiecomité Scholieren vindt dat eindexamens eigenlijk niet meer bij deze generatie horen. De druk bij leerlingen is gewoon te hoog, blijkt volgens het LAX uit de vele klachten die binnen zijn gekomen. Over HAVO Nederlands werd het meest geklaagd. Een andere manier van toetsen is volgens het LAX beter. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het droog, het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het iets frisser, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt maximaal 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
17: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
6: meer. Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
7: Radio NL. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
14: meer. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
15: Lekker zoet.
14: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95. Aldi.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
17: Radio NL zet de tijd op 11 uur.
6: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij station Sloterdijk in Amsterdam zijn vanavond 3 mensen neergestoken. 1 van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Tientallen asielzoekers slapen vanavond weer in het congrescentrum.

0: In Groningen. Dat blijft een week langer open omdat de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel niet is afgenomen en ze daar niet terecht kunnen. Meer dan 100 migranten hebben de hele dag voor de deur gestaan. Het Rode Kruis heeft vanwege de zon tenten opgezet. De mensen in Ridderkerk die vanmiddag hun huis uit moesten vanwege een koolmonoxidevergiftiging kunnen weer terug naar huis. De brandweer ontruimde alle 17 verdiepingen van een flatgebouw nadat twee mensen niet lekker werden. De bewoners werden opgevangen in een sporthal. En nu voor de meeste leerlingen de eindexamens voorbij zijn, komt het landelijk actiecomité scholieren met het aantal klachten dat binnen is gekomen. Het waren er zo'n 335.000. Dat is geen record, maar wel meer dan vorig jaar. De meeste klachten gingen over het HAVO-examen Nederlands. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

0: hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
5: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
10: Boost yourself.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL. Radio NL.
13: Radio NL zet de tijd op 12 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Veel Nederlanders vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen zien dat de rekening voor verduurzaming bij hen wordt neergelegd in plaats van bij de grote vervuilers. En ook zien ze dat veel subsidies, bijvoorbeeld voor een elektrische auto, vaak bij rijke mensen terechtkomen. Vorige week donderdag werd in het Brabantse Magaren iemand neergeschoten en daar zijn nu 3 mensen voor opgepakt op verschillende plekken in Brabant en Gelderland. Door de schietpartij raakte een man zwaar gewond. Waarschijnlijk was er een ruzie aan vooraf gegaan. De hitte heeft voor een drukke dag gezorgd bij de Wegenwacht. De ANWB zegt dat ze bijna 5000 keer in actie moesten komen voor autopech. Dat is veel meer dan op een normale dinsdag. De Wegenwacht had het vooral druk met accuproblemen en lekke banden, ook 's avonds nog. En sinds vanavond zijn 700.000 radio- en tv-programma's online terug te vinden. Beeld en Geluid heeft hun archief open gegooid. Het zijn vooral programma's van de publieke omroep, van nieuwsgebeurtenissen tot kinderprogramma's. De directeur van Beeld en Geluid zegt dat het archief een beeld geeft van de Nederlandse geschiedenis. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Guido Markussen niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Markussen in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. In het Gelderse Voorden is vanavond een kleine bosbrand geweest, meldt Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat hij was aangestoken. Er zouden namelijk mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. De meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. Driekwart blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt een derde dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de meeste studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En de Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1+1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is de muziek van Radio NL.